0: lachen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het, hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

goed, we gaan naar de ochtendmuziek gedaan. Mooi verbindend en een saamhorigheidsgevoel. Ja, en dan zijn er wat verzoekjes binnengekomen. En een daarvan is bijvoorbeeld een nummer van Dolly Parton. Nou, dat kan ik alvast melden. We hebben een altaartje, een muzikale altaartje ingericht voor Dolly. Want ja, Dolly is toch wel een speciale afdeling, hè. Ja, bedoel, we gaan elke dag van muzikanten dood, maar niet elke dag Dolly Parton. Nee. Dus vandaag komen veel Dolly Parton werkjes voorbij. Deels omdat ik had er voor elk uur al eentje uitgezocht. En er komen natuurlijk verzoekjes.

0: bij. Dus ja, dan worden het plotseling meer. En dan kan je wel zeggen, ja, dan doe je er maar even wat minder. Nou, bij Dolly kon het niet minder, hè. Daar was het ook altijd meer. Dus dan weet je er alvast. En we hebben natuurlijk vandaag ook woensdag ga ik daar, dus half om half ga ik van Nederlandse bodem. Dit is bijvoorbeeld Fleming toen hij nog Engels zong.
1: Running up the stairs and my feet are bare tonight, tonight.

Ja, een dubbelzinnige titel van Dolly Parton. Here you come again and here I go. Ja, dat heeft ze dus gedaan. En ze bleek dus toch ziek te zijn. Want gisteren werd er niks over verteld. Werd er alleen maar teruggegrepen naar zeg maar een jaar geleden. Toen haar zus vertelde dat ze ernstig ziek was. En toen ontkende ze dat. En verder werd nergens over gerapt. Nou, rapte Dolly Parton ook niet echt. Maar nou ja, er werd niet over gerapt. Dus, maar vandaag in het nieuws was ze te horen dat ze kanker had en een kort ziekbed. Ja, dat ligt ook nooit lekker in een te kort ziekbed. Hè. Nee. Je moet wel de ruimte hebben om ziek te kunnen zijn. Goed, we gaan naar het weerbericht. Eens even kijken, waar is dat gebleven? Daar is dat gebleven. Vanochtend meer bewolking en in het zuiden kans op een onweersbui. Verder een zonnige periode en overwegend droog. Het wordt 25 graden op de Veluwe. En de wind is oostelijk zwak of matig 2 tot 4 boven. Dan de komende 5 dagen. Morgen 27 graden, s'nachts 16. Vrijdag 22, s'nachts 16. Zaterdag 22, s'nachts 16. Zondag 22, s'nachts 16. Maandag 20, s'nachts 15. Jongen, wat een saaie bende zeg. Nou, de kans op neerslag dan. Donderdag 75%, vrijdag 95%, zaterdag 90%, zondag 80% en maandag 90%. En de kans op zon in procenten. Donderdag 45%, vrijdag 25%, zaterdag 30%, zondag 40% en maandag 65%.

Ja, en dan gaan we eens even over naar een verzoekje, want dit was van Nederlandse bodem, Sylvia van Focus, uiteraard. En ik zei al, ik had een aantal verzoekjes binnen. Eentje komt, dat is bijna wel dagelijks, zit hij er wel bij met verzoekjes. Deze komt van John Zutekau. Maar dan moet ik even naar een andere pagina, want die was in de normale kanalen niet te vinden. Maar hier is hij, hoor.

0: De Twang met hun versie van Bohemian Rhapsody. Op verzoek van Sean. En Sean doet er meteen maar ook nog een Nederlandstalig product bij om het half om half pakketje compleet te houden. Nou, dat is helemaal mooi dan. En ik zit even te kijken naar het filenieuws en wat daar nou te melden valt. Ja, eigenlijk niks. Nee, we kunnen heel blij zijn, maar op de A1, op de A30 en de A28... geen melding van welke file dan ook. Ik wil niet zeggen dat die niet staat, maar er is geen melding dus. Nou, dan naar het Nederlandstalige of het Nederlandse product van John.
1: Dit wordt dan het trieste relaas van Lijpe Harry. De Rotterdamse aannemerszoon die in Antwerpen naar de kloten ging. Ik vertel hier even bij dat de coupletten van dit lied over harddrugs en de refrein over softdrugs gaan. Daar is dan op zich niet zoveel verschil tussen. Maar als het andersom geweest was, had nu iemand anders het gezongen.

Ja, je hoorde het al. Ja, dat kon ook haast niet anders. Dat was Adamaan. Ja, als iemand knetterstond stond te zingen, dan was het Adamaan wel. Maar goed, ook dat heeft zijn beste tijd gehad. Dit eerste uur trouwens ook. We zijn de eerste uur alweer doorgevlogen. En dat betekent dat we nog één nummer te gaan hebben. En dan is het dan weer tijd voor het nieuws van 8 uur. Ik ben benieuwd wat er nog meer is gebeurd naast het overlijden van Dolly Parton. Wat in principe gisteren al is gebeurd en eigenlijk nog eerder. Dus ja, in het nieuws hebben ze er nog een beetje wat meer details worden dan bekendgemaakt. Ik hoop wel. Of ik hoop niet eigenlijk dat Jennifer Okkerloen weer gaat lezen. Want die verschrikkelijke R. Hadden de Kinderen voor Kinderen niet zo'n nummer van ik heb die vreselijke R niet. Nou, tegenwoordig lijkt het wel als al die nieuwslezers die vreselijke R wel hebben. Ja, dat is een fijn R'tje voor in de mond, maar die. Die Limburgse R. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ja, je merkt, ik ben aan het tijdrekken, hè.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
5: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
4: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
6: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
7: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
4: En dan nog het weer. Bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden op de weg nog in het midden van het land deze woensdagochtend. Er staan een paar korte dagelijkse files met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. De meeste oponthoud zien we op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en Knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
10: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
11: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en als ze dit nummer hoort, dan zit ze er weer. Goedemorgen,
1: Grace. Goedemorgen, Bas. En goedemorgen iedereen die al attent is en van alle goeiemorgens ons toewenst. Ook gezellig dus. El Chapo met en Tobias. En wie nog meer? Koos.
0: En John. En John. Ja. Het begint langzamerhand vol te lopen.
1: Ja, het loopt vol, ja.
0: Ja, je merkt ook dat het kouder is buiten. Hè? Dan mensen langer in bed blijven liggen.
1: Ja, ook dat. Nou, het is nog lekker buiten, hoor. Zal ik je wel vertellen.
0: Nou, precies.
1: Ja. Het wordt nog 28 graden vandaag.
0: Ja, het gaat, toch, het gaat nog... En misschien nog wel onweer. Oh, ik hoop zo dat het tekeer gaat van vanmiddag. Maar dat heb ik altijd bij onweer. Dat vind ik zo geweldig. Ja, het moet echt flinke tekeer
1: gaan. Ja, dat zijn echt natuurkrachten, hè?
0: Ja. En dan, ik zit me nu al te verheugen op al die slurven die naar Nederland komen. Al die tornado's en zo. Oh, heerlijk. Ik kan er niet op wachten.
1: Nou. Rustig aan, man. Het is allemaal leuk als je er geen schade van hebt.
0: Ach, dat hoort er ook een beetje bij.
1: Dat hoort erbij. En daar ben je voor verzekerd, denk ik.
0: Ja, precies. Als je 's morgens of in het verleden ging drinken, dan was het toch ook raar dat je geen kater had.
1: Ja, dat
0: hoort
1: er
0: een beetje
1: dat
0: bij.
1: Dat hoort erbij, oké.
0: Okay. Ja, dus ja. Hoe was het trouwens over het eten? Hoe was je verrassingsmaal? Ja,
1: mijn verrassing was een nasi goreng met saté.
0: Oh.
1: Dat was lekker.
0: Maar een beetje normaal, hè?
1: Ja, het was niet... Maar ja, ze waren druk geweest met alles uitpakken en doen.
0: Wat voor saté had je? Kip, varken of...
1: Nee, kip. Kipsaté. Kip, okay. Dus ik vind het wel lekker, ja. Ah. En vanmiddag moet ik weer daar me opofferen. Dus,
0: je offert je op. Je hebt wat over voor de mensen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Jongen.
1: Jazeker.
0: Maar dan moet jij zo verboeten ook.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Man.
1: Goed, oké. Ik overleef het wel weer.
0: Ja, nou, dat is anders gesteld met Dolly, hè? Ja, die heeft het niet overleefd.
1: Nee, maar dan hoorde ik vanochtend dat ze had kanker, hè?
0: Ja, hoorde ik ook voor het eerst. Ja. Gisteren werd er nog nergens over gerept. Vond ik wel vrij normaal. Ook,
1: ja.
0: Want Dolly rapt niet.
1: Nee.
0: Maar nu was het kanker en een kort ziekbed.
1: Ja, een kort ziekbed. Dus ze is toch... misschien was ze al wat langer ziek, maar dat het niet naar buiten gebracht werd of zo.
0: Nee.
1: Want een jaar of wat geleden, 2 jaar, is haar man ook overleden.
0: Ze was
1: bijna 60 jaar getrouwd met hem.
0: Ja, moet je nagaan.
1: Ja.
0: Ja, en dan alleen redden ze het dan niet, hè?
1: Nee,
0: uiteindelijk.
1: Dat is ook zo. Ja. Ik kan er van meepraten, ik weet hoe moeilijk dat is.
0: Dat geloof ik meteen. Ik heb een klein muzikaal altaartje gebouwd.
1: Ja.
0: Er zijn nog wat verzoekjes bijgekomen, dus we hebben nog wat Dolly-materiaal wat voorbij komt. Maar nu had Dolly ook zelf veel materiaal. Hè,
1: had veel materiaal, maar heb je ook gehoord wat ze schijnt altijd gezegd te hebben?
0: Ja, mooi.
1: Mijn haar is vals, mijn tanden zijn vals, mijn borsten zijn vals, maar mijn stem is echt.
0: Oh, ja, ik ken nog een andere van. Het heeft me heel veel geld gekost om zo goedkoop over te komen.
1: Dat is ook een hele leuke.
0: Die heb ik ook van de gehoorde.
1: Ja.
0: Maar toen dacht ik, niks is te Dolly.
1: Ja,
0: zegt,
1: dat is ook een leuke.
0: Ja, dat is ook een grappige.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, maar Dolly heeft net zoals wij ook wel eens een duo gehad, hè? Samen, dan was jij Dolly en dan was ik Kenny Rogers.
1: Oh ja.
0: Dus ik dacht, dat is een mooi plaatje om de tweede uur dan eventueel mee te beginnen.
1: Ja, dat is met de Islands in the Stream.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay.

0: Zo, nou, dat was het. Ja, ze heeft meerdere duetten gedaan, maar ik heb dadelijk nog iets met een trio. Met drie dames, of met twee andere dames doet ze nog iets. Vond ik ook een heel fijn liedje.
1: Ja.
0: Dus die...
1: Dat horen we zo meteen dan.
0: Ja, dat gaan we nog horen.
1: In de loop van de ochtend. Ja.
0: Loop van de ochtend, ja. Voor 12 in ieder geval.
1: Ja, anders is de ochtend ook voorbij.
0: Ja, ja, ja. Precies. Ja. Heb je nog leuke, spannende dingen meegemaakt?
1: Nee, eigenlijk niet. Het was gewoon leuk.
0: Het was gewoon een leuke week.
1: Ja.
0: Een leuke week.
1: Een leuke week met veel babbeltjes en contactjes en dat soort dingen.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Het was gezellig.
0: Nou, dat is mooi.
1: Ja,
0: want we gaan de gezellige periode weer in, hè,
1: ja,
0: met
1: zeker.
0: De kerst en zo. Dat je een beetje toch wel afhankelijk bent van de sociale contacten en zo.
1: Ja, is leuk.
0: Dus dat is mooi meegenomen.
1: Ja, en iedereen is nou zo ongeveer weer geland dat ze weer thuis zijn en zo.
0: Ja.
1: Ja, want volgende week beginnen hier de scholen ook weer.
0: Okay.
1: Dus dan is het echt afgelopen met de dolle pret.
0: Met de dolle pret, ja. En dan gaan we ons voorbereiden op de ijspret.
1: Ja, dat is ook
0: maar
1: leuk.
0: Maar dat is dan wel kunstmatige ijspret, want... echt ijs...
1: Nee, ik zie het niet zitten.
0: Nee, ik vrees... Nou, ik ben er wel vorig jaar 7 januari. Toen lag je een dik pak sneeuw.
1: Ja, sneeuw, maar dan heb je nog geen ijs.
0: Nee, maar dat was wel
1: sneeuwpunt.
0: Een omstandigheid dat je denkt van... Nou, het zou wel eens kunnen gebeuren.
1: Ja, je weet
0: Laten
1: het
0: we een schietgebedje doen.
1: Ja.
0: My Prayer van de Platters van de team van Trace.
1: Oké.

0: Zo, nou, dat was de end of the prayer. De platters waren dat. Ja. En ja, precies. Koos maakt een opmerking waarbij ik denk, de platters. De platters. Nou, dat was Dolly in ieder geval
1: nee,
0: niet.
1: Nee, zeker niet.
0: Dolly
1: nee.
0: was geen platte.
1: Nee. En hij heeft een kromme opmerking.

0: Save the Last Dance for Me, Billy Joe Royal heet die. Van koninklijke broeders waarschijnlijk.
1: Ja, waarschijnlijk wel. De royale Billy is het.
0: Ja, een royale Billy. Oh, ik ken een heleboel mensen die hebben een hele royale Billy.
1: Ja, dat zijn er zat.
0: Dikke reet, zeggen ze dat. Ja.
1: Wat een kont.
0: Ja, precies. Maar we gaan naar de headlines.
1: Ja, laten we het
0: even kijken. De NOS heeft een mooie headline samengesteld. En wij lezen ze om en om voor. Met het bijbehorende paginanummer. En als je denkt, nou, we willen het hele bericht wel horen. Inclusief de toegevoegde waarde die wij al dan niet met knipogen eraan toevoegen. Dan even het paginanummer doorgeven. En dan gaan we dat vakkundig ten gehoor brengen. Nou. Kindermatrolering nauwelijks bekend, 108.
1: Weer aanval op vermeende drugsboot, 136.
0: Journalisten belaagd op de Westoever, 130.
1: Mogelijk geen Feyenoord-fans bij NEC, 104.
0: Geschokte reacties om dood Parton, 126.
1: NEC niet door Champions League, 812.
0: Israël zet Nederlands duo het land uit, 127.
1: Arrestaties om handel designerdrugs, 105.
0: Zangeres Dolly Parton overleden, 125. Nou, dat zijn ze, de headlines. Er zitten wat voor je bij, dan horen we het graag. We beginnen altijd met pagina 104, want daar zit een abonnement op. En we gaan nu een muziekje draaien en eens even kijken. Oh ja, Gloria Estefan hadden we van de team van Trace. Ja. Falling in Love.
1: Zoé.

0: Nederlandse bodem. Black and Grey. En dat brengt ons bij de headlines, pagina 104. En ik stel hem ervoor, doe jij hem?
1: Ja. Okay. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion. Als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Sportclub Cambuur. Dat zei hij bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC Feyenoord is op 5 september. Als begin volgende week niet helder is of er daders worden opgepakt, dan moeten Feyenoord-fans thuis voor de buis gaan zitten, zei Bruls. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag in het stadion in Leeuwarden vuurwerk naar Cambuur-fans, met 7 gewonden tot gevolg. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion.
0: Ja,
1: en ze hebben gelijk.
0: Het is, ja, ze hebben ook gelijk. Al die hooligans moeten ze gewoon, ja, voor hun leven lang overal verbannen.
1: Ach, maar schrijf alsjeblieft uit.
0: Het probleem is alleen, er was zoveel rook dat ze niet kunnen zien wie het geweest zijn.
1: Ja, nou, dat is toch wat?
0: Ja. Ja.
1: En het vuurwerk, het is toch verboden? Hoe komen ze er allemaal aan?
0: Ja, precies. Maar ja. Ja,
1: maar ze weten altijd de weg wel te vinden.
0: Ook. 140 rijden is ook verboden.
1: Ja, dat doen ze ook. Ja,
0: ja, mensen doen alles wat niet mag. Volgens mij moet je gewoon zeggen, alles mag.
1: Alles mag.
0: En dan wordt het hartstikke saai.
1: Misschien wordt het dan wel leuk.
0: Ja, dat doe gewoon waar je zin in hebt. En dat mag ook bij jou thuis. Dus dan wordt het misschien een ander verhaal.
1: Ja, misschien wel. Ik weet het niet.
0: Ja,
1: maar
0: ik weet het ook niet.
1: Die burgemeester vindt, ik vind dat hij gelijk heeft.
0: Ja, zeker weten.
1: Nou, je wil het geintje niet nog een keer hebben.
0: Nee, precies. En dat er dus van de andere partij kijken. Ze zichzelf ogen uitschieten en zo. Ja, dat zal
1: niet zijn. Ja, dat moeten ze zelf weten. Maar precies, dat doe je dan zelf.
0: Dit worden andere onschuldige slachtoffers bestookt.
1: En ik weet niet of er mensen in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Maar je gaat dan een dagje naar het, of een middagje naar het voetballen.
0: Ja,
1: gezellig.
0: Dag, ja. Lekker gezellig met je kinderen.
1: Ja, en dan kom je in het ziekenhuis terecht.
0: Ja,
1: jongen, wat een onzin.
0: Ja. Dus dan in de toekomst maar zonder publiek.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: En dan zeggen ze allemaal, ja, maar dan zijn de goeie de dupe. Ja, ja, precies. Maar zolang je dat blijft zeggen, geef je de slechte alle kansen.
1: Dat is altijd zo. De grootste schreeuwers hebben gelijk.
0: Ja, daarom. En dat is het hele punt. De geschreeuw moet eens afgelopen zijn.
1: Ja, ook dat.
0: En gewoon eens even flink doorpakken. Maar ja, wij Nederlanders.
1: Ja.
0: Doorpakken, joh. Wat is dat?
1: Dat staat niet in het woordenboek.
0: Nee.

0: So, nou, dan hebben we dan gaat Help Me Through the Night. We gaan even kijken wat er voor vragen voor de headlines binnen zijn gekomen. Volgens mij valt het reuze mee of tegen. Het is me
1: tegen,
0: net,
1: kan je,
0: ja, helemaal niet. Nee. Dus kunnen we mooi zelf...
1: Dan kunnen we zelf wat verzinnen.
0: Ja. Nou, dan zet ik ze even scherp. Zat er voor jou wat bij?
1: Ja, de kindermarteling.
0: Ja, kindermarteling. Ja, dat was ook mijn favoriete onderwerp.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ze staat namelijk, het is nauwelijks bekend. Nou, zo moeilijk moet het niet zijn.
1: Nee, dat moet toch... zullen wij eens even bekendmaken.
0: Ja,
1: dan.
0: Hoe je dat het beste kan doen. Dus ja. Even kijken, 108.
1: Ja.
0: Doe je hem?
1: Ja. De marteling van kinderen wordt in Nederland nauwelijks onderzocht. De NOS concludeert op basis van vonnissen dat er in de afgelopen 5 jaar zeker 12 zaken zijn behandeld van langdurige en zware mishandeling van kinderen. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten, zoals het Vlaardingse pleegmeisje. Er is opzet in het spel en de daders halen plezier uit de macht over een kind. Het werkelijke aantal slachtoffers is niet bekend. Volgens deskundigen worden kinderen, als ze het al durven te melden, vaak niet geloofd en zijn daders goed in het verbergen van kindermarteling.
0: Ja, maar dan zouden ze dus moeten martelen zonder dat ze sporen achterlaten. Ja, dat lijkt me ook moeilijk,
1: lijkt,
0: hoor.
1: Dat lijkt erg moeilijk, ja. Maar ja. Als je zegt van, kijk, van opsluiting, dat laat geen sporen achter.
0: Nee, dat is
1: dat
0: waar.
1: Dat zijn dingen, ik bedoel, dat kan natuurlijk.
0: Maar wat ik hier ook een beetje raar vind, is dat het ergste is. Ik bedoel, of je nou welke marteling je ook toepast op wie dan ook.
1: Het is gewoon
0: allemaal,
1: verschrikkelijk.
0: Dat je andere mensen iets aandoet wat je niemand gunt.
1: Nee, dat is... En dan vooral toch wel kinderen die machteloos zijn. Hè? Als volwassenen een kind in elkaar slaan, dat kind kan zich niet verweren.
0: Nee, precies. Maar er zijn ook mensen die beperking hebben. Ja, dat geldt ook voor dieren. Ja. Dat geldt ook voor ouderen, bejaarden.
1: Ja, zeker.
0: Zo. Dus vandaar dat ik
1: word ook regelmatig in elkaar geslagen. Ja, door jou, hè?
0: Ja, dan maak je er ook naar, hoor. Kijk, er is wel verschil tussen marteling en uitlokking.
1: Oké.
0: Want dat heb ik... heb je dat niet? Heb je niet mensen die af en toe denken, nou, daar zou ik met de hamer graag even op losgaan?
1: Ja, dat heb ik wel eens, ja. Heeft iedereen wel eens een keer, natuurlijk.
0: Nou, ik weet niet. Ik word ouder en ik heb het idee dat er steeds meer worden.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen.
0: Ja.
1: Ja, maar het bericht op zich is natuurlijk heel verschrikkelijk.
0: Ja, het is maar bedoel, ja, er moet ook over... af en toe denk ik ook, je moet niet zoveel onder aandacht brengen.
1: Nee, want
0: je brengt mensen ook op ideeën.
1: Dat wil ik net zeggen. Ja. Je brengt mensen ook op ideeën van, wacht maar, ik krijg je wel.
0: En dan hebben ze oplossingen bedacht van, nou, dat gaan we in de toekomst voorkomen, want dan gaan we dat en dat en dat doen. Nou, dan heb je ze alweer gewaarschuwd en zo.
1: Ja, daarom. Nee.
0: Af en toe denk ik ook van, misschien is het ook zinvol om niet alles wat je denkt in het nieuws te pleuren.
1: Nee, dat zou misschien ook, maar ze willen ook de krant vol hebben en nou ja,
0: kijk jij wel eens naar Editie NL?
1: Een enkele keer.
0: Oké, okay. Dus elke dag is dat dus een nieuwste rubriekje. Ja. Zit voor RTL Boulevard. Daar beginnen ze standaard altijd met... is gebleken dat. Maar is dat eigenlijk wel goed voor ons? Weet je? Altijd.
1: Nee,
0: dat zijn dan onderwerpen dat ik denk... Wie heeft dat nou weer bedacht? Ja. Waar gaan we toch... Ga nou niet lopen zeveren en neuzelen en stampvoeten over... Niks van.
1: Maar er zijn veel te veel van dat soort programma's.
0: Ach man.
1: Daar wordt er toch mee doodgegooid?
0: Ja, echt wel.
1: Geef eens een keer een iets leuks op televisie. Het is toch voor je ontspanning. Informatief, oké, tot daar en toe. Maar dat krijg je met de nieuwsberichten.
0: Ja. Hè? Ja.
1: En al dat gezeik ertussendoor, man. Al die ronde tafelgesprekken en weet ik veel wat. Met altijd diezelfde koppen.
0: Ja.
1: Ook nog een keer. Nou, ik word er niet goed van.
0: Dat is precies. En ook altijd dezelfde krantenkoppen en dezelfde dit en dezelfde dat. En dan blijven ze maar beweren van hogerhand. Nee, Nederland zit te wachten op extra journalistieke informatie.
1: Ja, ja.
0: Scheid eruit. Nederland zit te wachten op ontspannende, lekkere, kabbelend leven.
1: Ja, een leuke film of dat ze ontspannen.
0: Man.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, of een autorace waar de favoriet in één keer in de eerste ronde er al uit ligt.
0: Ja.
1: Is ook hartstikke spannend.
0: Dat was ook mooi, hè? Zag je volwassen mannen huilen op tv? Want Max was gecrashed. Eindelijk is een keer wat leuks, man. Zo.
1: Nou,

0: Sia, en we hebben een beller. Goedemorgen weer van de lijn.
1: Ja, goedemorgen Bas en Tracy. Jullie hebben René. Ik dacht, ik ben eens even, want mijn mobiel ligt op te laden. En ik hoorde jullie net over al die nieuwsprogramma's.
0: Ja.
1: Ik kijk zelf altijd naar programma's, maar dat is allemaal op de commerciële zender. Dus ik geloof niet dat dat voor jouw voorkeur heeft.
0: Nee, maar dat maakt mij niet uit hoor. Ga mij om de inhoud van het nieuws, niet zozeer om de zender.
1: Nee, oké. Maar ik kijk altijd graag naar programma's als Kees van der Spek ontmaskerd.
2: Oh ja.
1: Of als Erasmus MC 24/7.
2: Oh ja. Ja, ja.
1: Of bureau Utrecht Centraal, zoals gisteravond.
2: Was gisteravond, ja.
1: Ja. En vanaf volgende week maandag is weer ontvoerd met John van der Heuvel. Mm. En
0: Roberto Stegeman kijk je dan waarschijnlijk ook.
1: Ja, zeker.
0: En Thijs Zeeman.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Maar weet je wat ik het probleem vind bij dat soort programma's?
1: Nou?
0: Dat is ook weer indruk maken over ellende en dan niks oplossen. Die Stegeman helemaal, die loopt daar te schreeuwen. Nou, dankzij mij.
1: Maar,
0: en je hoort er nooit meer wat van.
1: Is het echt zo dat het dan niet wordt opgelost? Ik dacht dat het naar aanleiding van die programma's wel wordt opgelost. Dat
0: nou, als je het goed luistert of de teksten leest die dan achteraf in beeld komen. Daar staat dan ook, helaas hebben we de verdachte moeten laten gaan. Helaas heeft dat niet geholpen, helaas heeft dat niet geholpen. Of je hoort er gewoon niks meer van. En dan zijn ze trots op dat ze iemand geconfronteerd hebben. Nou, iemand confronteren kan ik ook wel. Maar, een probleem afkappen en bestraffen, dat is een heel ander verhaal hoor.
2: Ja, maar dat mogen ze niet.
0: Nee, dat mogen ze niet. Nee. Dus wat heb je dan aan zo'n programma? Ik vind zoiets moet je gewoon ongeblurd iedereen in beeld brengen en zwart maken tot het eind. Ja, helemaal kapot maken. Dat, ja, nou dat.
1: Ja. Nou, waarom Bas begin je zelf dan niet zo'n programma?
0: Nou, omdat ik dan de hele dag me weer in de ellende ga wentelen waar je toch niks aan doet. Dan heb je één gevalletje gehad en dan lopen er nog 1800 van diezelfde daders rond. Bedoel, wat schiet je ermee op? Behalve dat je er zelf alleen maar negatief van wordt.
2: Het is gewoon beeldvulling.
1: Maar ik heb toch wel... Ja, ik lees dat natuurlijk niet achteraf. En dan zou ik mijn Orion Webbox, die zou dat misschien wel kunnen voorlezen. Maar ja, ik ga ervan uit dat het wordt opgelost. En,
0: dat is wel heel makkelijk.
1: Het lijkt, hoe moet ik het zeggen, het programma geeft mij de indruk dat het wordt opgelost.
2: Ja, die indruk werkt het wel, ja.
0: Ja, maar die indruk werkt het, ja, precies. Maar dat is, kijk, het enige wat we zeker weten is dat Kees van der Spek de hele wereld rondreist op onze kosten. En dat het in ieder geval tv is waar je van denkt, wow, die man die durft. Maar ja, voor de rest, het is ook weer het filmen van sensatie. Een beetje drama eromheen. En, maar het resultaat vind ik persoonlijk is bizar weinig.
2: Dat is ook zo.
1: Oké.
2: Ja.
1: Maar
0: dat wil niet zeggen dat jij daar niet naar moet kijken hoor. Je moet
1: als
0: je daar
1: lol
0: aan hebt, moet je daar vooral naar kijken.
1: Dat weet ik ook. Maar zo'n programma dan, al is het nu niet als Schiphol Airport. Wat vinden jullie daarvan?
0: Ja.
1: Ik vind het wel interessant.
0: Ik vond, hoe heet het, Hello Goodbye. Dat vond ik dan wel leuk op Schiphol Airport.
2: Ja, die vind ik ook leuk. Ja.
0: En dat gaat over verhalen van mensen die dan wat te vertellen hebben. Maar dat de koffersmijters weer bezig zijn geweest. En dat ze weer zo'n zware baan hebben. En hoe dat dan gaat. Ik bedoel, je kan op tv hele mooie indrukken, mooie reportages maken. Maar als je in het nieuws hoort dat er weer gestaakt wordt en dat er dit weer niet is en dat weer niet lukt, dan denk ik, ja, het staat een haaks op elkaar, joh.
1: Ja, maar hoe vaak gebeurt dat? Hoe vaak gaan ze nou staken op Schiphol?
2: Nu
0: bijvoorbeeld zijn ze ook weer bezig.
1: Ja, nu. Maar ik bedoel, ze zijn toch niet het hele jaar door aan het staken?
2: Nee, want dan zou Schiphol nooit kunnen vliegen natuurlijk. Dan zouden ze nooit de KLM zou dan nooit kunnen vliegen en de andere maatschappijen. Want ze hebben dat grondpersoneel bijzonder hard nodig.
1: Ja,
2: dat is gewoon zo.
1: Maar ik bedoel, ze staken toch niet al door. Ze hebben nu toevallig een paar dagen ingepland dat ze gaan staken.
0: Ja, maar ik bedoel, en dat vind je überhaupt ook alweer zo'n dingetje. Dat staken en dat blokkeren en dat demonstreren en al die zaken. Hou dat toch eens mee op, man. Zoals Extinction Rebellion ook alweer. Wij gaan gewoon op de snelweg liggen. Dan vind ik dat we nu af moeten spreken. Ja, dat we er gewoon overheen rauzen met de auto. Hoppa. Jongen, ik ben er zo klaar mee.
1: Ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
0: In ieder geval leuk dat je even gebeld hebt. Vooral kijken naar de programma's waar jij blij van wordt.
1: Maar ik heb gisteren, eergisteren, naar Groeten van Max gekeken. En dat was wel interessant. Of nee, Max Vakantieman.
0: Daar worden vakantieperikelen aan de orde gesteld. Ja. Maar daar lossen ze ook echt wat op, hè?
1: Daar
0: krijg je heel vaak, maar het is heel vervelend dat een tv-programma er aan de pas hoort. Maar dan wordt er vaak wel geld teruggestort.
2: Dan wordt er wel iets gedaan,
0: Nou. Hey, maar bedankt voor je bijdrage.
1: Graag gedaan. Oké. Okay.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
3: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
2: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
4: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet ik durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
2: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het midden van het land. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten vertraging. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer met 5 minuten oponthoud ook. En tenslotte de N325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek tussen het Gelredoom en Westervoort. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo'n opening van het derde uur zit er even op. Met hoe werken? Ja, iedereen is zo'n beetje weer aan het werk. Laatste week voor de kids. Ja. Dat ze vakantie hebben. En dan is volgende week ook gedaan met het mooie leven. Of met het vervelende leven. Ik denk dat een hoop ouders ook blij zijn dat hun kotertjes weer naar school gaan.
1: Ja, maar die kotertjes vinden het ook weer leuk om naar school te gaan.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Want ik had het van de week met mijn kotertjes dan over. Want die zijn dan deze week nog vrij natuurlijk. Mm-hmm. En toen zei ik van, vind je het weer leuk omdat nou is de vakantie voorbij, zo wat. En dan mag je weer naar school. Of dan moet je weer naar school. Nee, oma, we mogen weer naar school. Dat is hartstikke leuk. Want je krijgt dan allemaal nieuwe dingen te horen. En je moet weer een heleboel nieuwe dingen leren. En je ziet je vriendjes weer. En helemaal positief waren ze.
0: Ja, dus, nou, dat is alleen maar mooi om te horen, toch? Ja. Ja, want je hoort alleen maar ellende en zo over kids die niet naar school willen.
1: Nee, maar dit,
0: het niveau dus.
1: Dat spul wat ik om me heen had, dat was heel, heel positief.
0: Nou, meer van dat spul graag.
1: Meer van dat spul, ja.
0: Ja. Dus goed, en dan als we dan toch over dat spul hebben. Het eerbetoon in dit uur van, ik had het zo straks al over een trio.
1: Ja,
0: en dan hebben we het over Linda Ronstedt, Emmylou Harris en Dolly Parton.
1: Ja.
0: En een nummer van Crosby, Stills, Nash & Young.
1: Nou.

0: Ja, en dat waren ze, de Flower Pot Man met Let's Go to San Francisco. Ja, dat is op zich een leuk reisje.
1: Ja.
0: Ze waren heel lang in het vliegtuig, hoor.
1: Ja, ben je er wel eens geweest?
0: Nee, maar als je nagaat dat naar de New York al een uurtje of 6 is.
1: Ja, dat is zo.
0: En
1: ja,
0: dan moet je nog naar de andere kant van, dus een uurtje of 11 bij wel onderweg.
1: Ja, nou ja, niet leuk.
0: Zat er nog wat bij?
1: Nee, eigenlijk niet, want ik zat te kijken, maar nee.
0: Het is een hoop negativiteit weer.
1: Ja, daarom. En in het nieuws was er net ook altijd een ander hetzelfde, dus nee.
0: Nee, dan gaan we de regio in. En dat
1: misschien is dat wel interessant.
0: Ja, de geschiedenis van Putten komt op één centrale plek.
1: Ja.
0: Vanaf 12 september een eigen erfgoedinformatiehuis. Klinkt ook een beetje naar een zuivelwinkeltje, hè?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Mijn eigen erfgoedinformatiehuis in het historische pand aan de Achterstraat 21. Weet jij dan zo welke
1: het is? Ja, ik weet het. Dat is op het hoekje van de Molenstraat en de Achterstraat, denk ik.
0: Oké. Okay. De bundelen lokale erfgoedpartijen voortaan hun krachten, zodat inwoners, toeristen en alle met interesse in de Puttense geschiedenis op één centrale plek terecht kunnen.
1: Ja.
0: De opening zal plaatsvinden om 10:00 tijdens de Open Monumentendag en wordt verricht door wethouder Van der Pol. Nou,
1: helemaal leuk.
0: Belangrijke stap voor het behoud van Putten.
1: Ja.
0: En het beste is dan gewoon maar eens gaan kijken dan, hè?
1: Ja, zo om 10:00. Dat is zaterdag. Ja, wij kunnen er niet naartoe. Of jij, we kan er naartoe. Ik
0: kan er naartoe.
1: Ik niet. Maar dan kan je het verslag naar mij, hoe het gegeven is.
0: Het staat niet dat het om 12:00 dicht is.
1: Nee,
0: dus
1: dat
0: misschien
1: is,
0: kan je op de terugweg.
1: Dat ik op de terugweg even langs kan gaan. Ja.
0: Maar ik denk dat het ook wel blijft staan, hoor. Dat niet alleen die ene dag open
1: nee,
0: is.
1: Nee, het zal wel op veel meer. Maar dus anders ervaar ik dat bij Putter Proot wel.
0: Ja.
1: Want die weten er vast wel meer van.
0: Nou, dat dus.
1: Ja.
0: Dan gaan wij naar. We kunnen nog, voor degenen die nog vakantie hebben, nog even één dagje naar het strand.
1: Laten we dat doen.

0: Beach Baby, baby, we hebben het over Beach Baby. Ben jij in je leven veel op het strand geweest, aan de zee?
1: Nee, want ik woonde in Brabant en daar had je geen zee.
0: Nee, oké, maar dan later zou het kunnen zijn dat je dagjes uitging.
1: Ja, we gingen wel eens naar een hoek van Holland of zo. Want ja. Mijn vader die had gratis reizen natuurlijk met de trein. Dus wij gingen in de vakantietijd wel die kant uit. Dat wel, maar verder nee, niet. En toen ik getrouwd was met Herman, ja, toen woonden we dus in de Haarlemmermeer. En toen gingen we dus wel naar Bloemendaal of Zandvoort. Dat soort dingen. Ja. Dus dat wel, maar verder, ja. En vakanties ook. Okay. Altijd naar zee.
0: Oké. Heb je dan wel eens een albatros gezien?
1: Nee, niet in het echt.
0: Dat schijnt de grootste zeevogel. Ja. Met arm uit, of vleugel wijd. Ik geloof... laat ik uitspraken doen, want dan zeg ik was foute dingen, maar het was heel veel.
1: Het was heel veel, ja. Maar hoe kom je erbij?
0: Nou, omdat ik heb een muzikale albatros hier.
1: Oké. Okay. Oh ja, die ken ik.
0: Ja, mooi hè. Ja. Sfeertjes, zo
1: ja,
0: mooi.
1: Sfeer, ja, sfeer, ja.
0: Oh, heerlijk.

0: Dat was een vlees in de pan en hey Sint-Pieter.
1: Ja.
0: Goed, we gaan weer verder. Ik had een... Oh, wacht even. Dat was die.
1: Wat
0: doe jij hem even?
1: Ja. Op 9 september start een nieuw blok van de Sportmix. Het laagdrempelige beweegprogramma van interactie voor volwassenen die graag actief bezig zijn en nieuwe sporten willen ontdekken. Tijdens de Sportmix maken deelnemers kennis met verschillende sport- en beweegactiviteiten, zonder dat ze zich direct hoeven aan te sluiten bij een vereniging of vaste sport. De Sportmix is bedoeld voor iedereen die meer wil bewegen, op zoek is naar een sport die bij hem of haar past, of simpelweg graag actief bezig is in een gezellige groep. Onder begeleiding van buurtsportcoach Saskia Liemann staat plezier in bewegen centraal. Ervaring is niet nodig. Iedereen kan deelnemen op zijn of haar eigen niveau. Naast het sportieve gedeelte speelt ook ontmoeting een belangrijke rol. Deelnemers leren elkaar kennen tijdens de lessen en er is ruimte voor een gezellig praatje en een kop koffie na afloop. Juist die combinatie van bewegen en sociaal contact maakt de Sportmix al jaren een populair programma.
0: Ja, en dat is in Ermelo en een deelnemer vertelt dan ook nog, bij de Sportmix kunnen we elke woensdagmorgen met een groepje van 15 tot 20 personen kennis maken met een andere sport. De ene keer ligt de sport beter dan de andere keer. Mijn hoogtepunten waren zaalhockey, boogschieten en badminton. Ondertussen leer je allerlei mensen kennen. Ik kijk elke keer wel uit naar de volgende woensdag en... boogschieten en zaalhockey lijkt me een heel gevaarlijke combinatie.
1: Ja, ja.
0: Maar de Sportmix laat zien dat bewegen niet alleen goed is voor je gezondheid, maar ook een leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten en samen plezier te maken. De start is 9 september. Locatie Sportcentrum De Zanderij, Oude Tellertweg 203 in Ermelo. En de kosten zijn €56 voor 12 lessen.
1: Nou.
0: En aanmelden en meer informatie www.interactie-ermelo.nl www.interactie-ermelo.nl. Nou, dat is even een duidelijk verhaal.
1: Nou.
0: Zin in een ranja met een rietje?
1: Ja, lekker.
0: Ja,
1: ja.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje

0: Zo, mijn Amsterdamse terras. Nou, daar praten ze tegenwoordig Engels en betaal je voor een glaasje Aranja, inclusief een rietje, 14 euro.
1: Ja, vreselijk, hè?
0: Jongen.
1: Waar is die goede tijd gebleven?
0: Hè? Ja. Ja, dat, maar die komt ook nooit meer terug, denk ik.
1: Nee, nee. We moeten het er maar mee doen. We wennen er wel aan, misschien.
0: Ja. Nou hebben we even weer eentje uit jouw lijst gedaan. Maar jouw compaan heeft ook van zich laten horen.
1: Wat dan?
0: Alexander die stuurde naar een berichtje. Zei, mocht je nog aandacht schenken aan Dolly Parton, dan heb ik nou wel een nummer wat niet mag ontbreken.
1: En dat is?
0: Dat is Baby I'm Burning van Dolly Parton.
1: Oké. Okay.
0: Hij kijkt waarschijnlijk al uit op de uitvaart. Denk ik dan.
1: Ja, als ze gecremeerd wordt.
0: Als ze gecremeerd wordt, ja. Wel, ja. Dus, ja.
1: Maar misschien was ze wel begraven.
0: Ja, dat zou ook nog maar zo kunnen. Ja,
1: ja, ja, je weet het stuurde, niet hoe... Alexander stuurde mij gisteravond laat ook nog een berichtje van of we er aandacht aan zouden besteden. Als we het vandaag niet zouden doen, eventueel zaterdag.
0: Zaterdag, maar, ja. Ja. Je zou er een special van kunnen maken, maar ja. Dat is aan jullie, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja, maar ik heb mijn lijst al klaar, joh.
0: Ja, daarom dus aan de andere kant.
1: En er wordt nu al veel aandacht aan besteed. Dus,
0: ja, precies. Ja.
1: Nou, dan vind ik het een beetje mosterd na de maaltijd.
0: Mosterd na de koffietafel.
1: Na de koffie. Ja,
0: inderdaad. Nou, hier komt hij dan, Dolly Parton. Nou. Parton met Baby I'm Burning.
1: Nou, vooruit dan maar.

0: Baby, I'm Burning, Dolly Parton op verzoek van Alexander. En dan hebben we die, kunnen we die ook weer uit de lijst sodemieteren. Eens even kijken, dan gaan wij weer de regio in. Ik had dan volgens mij een berichtje klaarstaan. Dan moet ik even... Hey.
1: Nee.
0: Oh jawel, die staat hier, ja.
1: Oh ja.
0: Stichting Schapendrift krijgt financiële steun voor de renovatie van het helofietenfilter. Heb jij je helofietenfilter wel gerenoveerd,
1: Nee, hoeft voor mij niet.
0: Hoeft voor jou niet?
1: Nee, want ik heb een gewone normale afvoer.
0: Oké, je hebt gewoon een normale afvoer. Ja. Nee, nou ja, Stichting Schapendrift heeft een financiële bijdrage ontvangen van de Rabobank voor de renovatie van het helofietenfilter. De bijdrage groot €24.000.
1: Wat een geld,
0: hè? Man.
1: Dat is niet normaal.
0: Is afkomstig uit het coöperatief dividend van de Rabobank, waarmee lokale maatschappelijke initiatieven worden ondersteund. Dankzij deze steun kan dit project worden gerealiseerd. Nou, omdat onze opstallen niet op het gemeentelijke riool zijn aangesloten, maken wij gebruik van een helofietenfilter. Het is een ecologisch zuiveringssysteem dat bijna 25 jaar geleden werd aangelegd en onder andere door de leeftijd en het toegenomen aantal bezoekers hard aan vervanging en uitbreiding toe is. Dit duurzame project is kostbaar en stond hoog op ons lijstje van het meerjaren onderhoudsplan. Het kan dankzij deze steun nu worden gerealiseerd, vertelt Joop Verheijen, secretaris van de stichting Schapendrift. Financiële steun is mogelijk gemaakt door de ledenraad van Rabobank Randmeren. Als ledenraad dragen we samen met de Rabobank bij aan het investeren in maatschappelijke initiatieven die onze regio sterker maken, aldus Harm Roest, ledenraadslid van Rabobank Randmeren. Zo geven we invulling aan onze coöperatieve rol en bouwen we samen aan een sterke en vitale samenleving.
1: Moesten meer banken doen?
0: Ja.
1: Vind je het?
0: Ja.
1: Ik vind het een goed idee.
0: Maar ja, dus...
1: Ze geven wel vaker wat weg, hè?
0: Ja, ze geven wel vaker wat weg. En ik sta ook elke keer te kijken hoeveel ze weg kunnen geven. Maar dat betekent dat het gewoon een onderdeeltje van de winst is.
1: Ja, nou, dat is gewoon zo.
0: Dus dat komt ook ergens vandaan, hè?
1: Ja, en zou dat kunnen van de klanten?
0: Dat zou maar zo kunnen. Zo. Dus,
1: ik durf niks te beweren, maar nee, ik denk dat het zo is.
0: Nee, maar goed.
1: Maar het is toch leuk dat ze dat op deze manier terugstorten, laat ik het zo zeggen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus,
1: heel goed zaak. Idee. Ja.
0: Helofietenfilter. Fijn dat dat weer op orde is.
1: Ja,
0: ik ben altijd al afgevraagd.
1: Met scrabble vind ik dat een heel mooi woord.
0: Ja. Ja, oh ja, helofietenfilter.
1: Ja.
0: Maar even onthouden met een Y, hè? Helofietenfilter.
1: Ja, en dan krijg je dus heel veel punten voor.
0: Oh, heel veel punten wordt dit. Goed, goede zaak.
1: Goede zaak, ja.
0: Nou, dan hebben we dat bericht gehad. Kunnen we ook weer verder. Dus even kijken, wat heb ik allemaal klaargezet?
1: Wat heb je allemaal klaargezet dan?
0: Ja, wat heb ik allemaal klaargezet?
1: Ik weet het niet, ik kan het niet bekijken.
0: Nee,
1: ik zie dingen staan die helemaal niet van toepassing zijn.
0: Oh, die zijn helemaal niet van toepassing?
1: Nee.
0: Nou, we doen gewoon even weer een Nederlands productje.
1: Ja,

0: Zo, dat was Frank Boeien uit het immer wonderschone Nijmegen. Ja. En we gaan even wat korte
1: activiteitjes.
0: Ja. Kleedjesmarkt en kofferbakverkoop op het Kerkplein. En dat is 28 augustus, dat is aanstaande vrijdag.
1: Vrijdag, ja.
0: Van 10 tot 3.
1: Tot 3 in het winkelcentrum dus.
0: In het winkelcentrum Putten. Ja. Dus daar kan je naartoe als je dat leuk zou vinden.
1: Ja.
0: Ik ben er nog steeds niet achter wat een beetje kofferbak kost tegenwoordig.
1: Ja, ik weet het ook niet, want eerder kleedjesmarkt was er wel vaker.
0: Ja.
1: Maar nu heb je die kofferbak en ik geloof dat dat hier de eerste keer is.
0: Ja, dat... Ja.
1: En dan mag je met je auto erop staan en dan... Maar ja, dan moet je wel aangeven, denk ik.
0: Ja. Nee, uiteraard. Het is, mensen doen de kleppen op en verkopen vanuit de kofferbak.
1: Vanuit die kofferbak,
0: maar ik vind dat wel leuk om de indruk te wekken dat ze dus een hele rij kofferbak hebben staan. En dat je een kofferbak kan komen kopen.
1: Oh ja, dat zou ook kunnen.
0: Ja, dus, maar ik heb geen idee wat een kofferbak kost.
1: Nee,
0: dus,
1: ik weet het ook niet. En ook niet wat een koffer kost.
0: Nee, dat ook nog eens een keer. Ja. Dus,
1: Ja.
0: Nou, dan, dat hebben we dan. En dan hebben we scherpe deals en verrassende kortingen bij Putten ruimt op.
1: Ja, dat is dezelfde dag.
0: Dat is,
1: het is ook zaterdag.
0: Zaterdag, ja.
1: Ook vrijdag en zaterdag. Ja.
0: Voor je laatste koopjes en de leukste koopjes en de goedkoopste koopjes. Nou ja, dat is meestal met koopjes.
1: Ja.
0: Dus dan moet je ook in Putten zijn. Nou. Ja.
1: Nou, okay.
0: Hebben we dat even mooi...
1: Hebben wij even reclame voor ze gemaakt.
0: Nou, maar wacht even, er komt er nog één. Dat doen we even anders. Eens even kijken. Winterplein Putten.
1: Dat is heel wat anders.
0: Ja, terwijl Putten deze zomer genoot van de zon... wordt er achter de schermen keihard gewerkt aan de winteravontuur. Ja, ik heb ze binnenkort in de studio, maar ik had nu zeg, nou denk ik, hier niks meer over gehoord. Of ik heb het al ingeboekt. En dat ik het alweer vergeten ben. Maar dan staat het in de agenda. Dus, maar dat, want er gaat
1: wat is dat?
0: Een schaatsbaan komen bij Putten.
1: Nou, maar ze gaan ook fluitketels schuiven.
0: Ja, dat, dat is denk ik, hoe heet dat ook alweer? Dat in het echt. Exact. Het lijkt alsof ze die fluitketels dan... Ach, hoe heet dat nou toch?
1: Ik weet het niet.
0: Dan zitten ze met zo'n bezempje dat helemaal schoon te
1: vegen.
0: Curling, ja. Dat zijn toch net fluitketels?
1: Ja, dat is waar.
0: Met zo'n handvat eraan. Dus daar gaan ze waarschijnlijk ook doen. Inschrijving gaat binnenkort beginnen.
1: Ja.
0: Maar eerlijk is eerlijk, ze zijn er nog niet. We hebben hulp van heel Putten nodig. Niet alleen financieel, maar ook qua tijd, talent en enthousiasme. Dus wij gaan het meemaken, want binnenkort, zoals ik al zei, komen ze hier in de uitzending.
1: Ja, dan hoor je er meer over. Ja,
0: dan hoor je er heel veel meer over.
1: Ja.
0: Ik heb ze ook aangeboden om vooral 2 of 3 keer te komen, want de herhaling dat maakt.
1: Ja, dat is de kracht van de reclame. Herhaling is de kracht van de reclame. Zoiets
0: precies,
1: is het.
0: Precies, dat. Dus.
1: Nou.
0: Nou, dan kunnen we verder met... dit moet even.
1: Ja.

0: Ja, dit is toch wel haar grootste hit geweest. Niet zozeer dat ze het zelf alleen heeft gedaan, maar ook omdat Whitney Houston dit nummer ook heeft gedaan, uiteraard. Dus, ja. Nou, dat mocht dus niet ontbreken. Er komen er nog, er staan er nog 1, 2, 3, 4, 3 op het lijstje. Dus die gaan allemaal nog komen voor 12. Gaat
1: dat
0: helemaal
1: komt goed.
0: Komt
1: helemaal goed, ja.
0: Dan hebben we nog 6 minuten voordat het nieuws. Ik kijk even naar wat heb ik klaarstaan. Nou, zullen we even gaan sporten, Trace?
1: Laten we dat even doen, ja.

0: Veluwe FM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
7: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
6: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
8: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt. En dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken. En 's winters ook weer in de kou.
6: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, we openden met Dolly van 9 to 5. Want ja, het is 10 uur, dus dat valt tussen dat tijdstip.
1: Ja.
0: En Erik uit Ermelo die komt en zegt... Ja, de muziek wordt wel steeds beter en mooier in de hemel, hè? En ja, dan vraag ik van, was je al even weer te luisteren? Dan zegt hij, ja, vanaf 8 uur. Dus hij zit vanaf 8 uur in de hemel, Erik.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, Erik...
1: Wees welkom in de hemel.
0: Ja. Hè? Ja, ja, hoe is het met Petrus? Stond hij bij de hemelpoort? Ja, tuurlijk. Ik ben er ook nog nooit geweest.
1: Nee,
0: ja?
1: Ik ook niet. Nee,
0: nee, ook niet. Even tijdelijk, hoe heet dat? Schijndoord? Nee,
1: nee, ook dat niet. Nee. Dus nou, ik weet het niet. En daar kon je ook nog nooit iemand teruggekomen om het te vertellen, hè?
0: Nee, nee, nee, althans...
1: Dat zou ik nou wel eens een keer willen weten hoe ja, en wat. Maar ja, het is niet anders. We maken er hier maar een hemeltje van, joh.
0: Ja, joh, ik bedoel, hemelstoestanden hier.
1: Ja, ja,
0: nou, wat dat betreft komt dat helemaal goed. In ieder geval, in dit uur gaan we natuurlijk de regio verder afspeuren van wat er nog te melden is uit de regio. En we proberen het nieuws zo positief mogelijk te houden, want al die ellende zijn we helemaal klaar mee.
1: Dat op woensdag zeker niet, hè?
0: Nou, ik ben altijd wel klaar met die ellende, maar ja, je hebt verplichtingen, dan moet je het nieuws weer bespreken en
1: ja,
0: zo.
1: Ja,
0: en
1: dat
0: denk
1: heb je
0: wel
1: eens, ja. Maar ja.
0: Dan heb ik zoiets van, nou, dan geef ik mijn mening er maar over. Want, ja.
1: Voor wat het waard is, hè?
0: Ja, dan kan je er nog een beetje mee leven, hè?
1: Ja, daarom.
0: Een puur sec, dan zit je de hele dag
1: nee,
0: in
1: Nee, dat moet je helemaal niet willen.
0: Nee, dat nee, moet je inderdaad niet willen.
1: Nee, ja, we blijven positief.
0: Inderdaad. Nou, dan gaan we naar, ja, het is 10 uur, is misschien de dawn. Dat is,
1: ja, dat is een
0: het ochtendkrieken, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja.
1: En daar heb je ook een dame rondlopen.
0: Ja, precies. Ja. En ja, op woensdag is er, ja, kan ik er niks aan doen, Therese. Maar
1: ja,
0: op woensdag ben jij toch wel de lady of the dawn, hoor.
1: Ja, ja. Vanaf 8 uur.
0: Vanaf 8 uur dan, nou ja, ja, vooruit.
1: En vooruit dan maar.

0: Onbreekbaar is, ja hoor. Goed, nou dat, ja, onbreekbaar, dat zou mooi zijn. Heb jij wel eens wat gebroken?
1: Oh, zat.
0: Ja?
1: Ja, joh.
0: Echt wel?
1: Ja, tuurlijk wel.
0: Wat dan allemaal?
1: Nou ja, kopjes en schoteltjes en
0: dat soort dingen. Ik bedoel eigenlijk een been of een arm.
1: Oh nee, dat nee, gelukkig niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet. Nee. Er was wel eens iemand die wilde mij schoppen en dan hield ik mijn benen omhoog en dan had hij het been gebroken. En dan kreeg ik de schuld.
1: Oh ja.
0: Dus nou wel, ja,
1: dat kan ook gebeuren. Nee, gelukkig niet. Het was,
0: Nee. Goed, we
1: zelfs
0: gaan...
1: Zelfs niet gekneusd of zo.
0: Zelfs dat niet?
1: Nee, zelfs dat niet. Nee.
0: Nou, eens even kijken. Grootste koor van de Veluwe zoekt nog meer stemmen voor wildgroei.
1: Nou, dat is wat.
0: Ja, bijna 100 zangliefhebbers hebben zich al aangemeld voor de grootste koor van de Veluwe. Popkoor Stick Together uit Puttenwil op zaterdag 26 september tijdens Wildgroei met een groot gelegenheidskoor optreden in het centrum. De hoop is dat het aantal deelnemers nog verdubbelt.
1: Zo hé.
0: Samen zingen in het centrum, het optreden is een onderdeel van Wildgroei, het herfstevenement van winkelcentrum Putten. Het centrum staat die dag van 10 tot 5 in het teken van natuur, ambacht, streekproducten, smaak en beleving uit de Veluwe. En er zit ook nog een goed doel achter de muziek.
1: De Hersenstichting of zoiets.
0: De Hersenstichting, inderdaad. Met het optreden wil de organisatie aandacht vragen voor hersengezondheid. Oh, ik dacht dat ze wat hersenen gingen kopen voor de hersenlozen onder ons. Maar helaas,
1: nee, dat hebben we niet.
0: Nee. Zingen doet een beroep op verschillende delen van de hersenen en kan bijdragen aan geheugen, taal en sociale verbondenheid. En vooral leuk.
1: Ja.
0: Zingen is leuk. Heb jij ooit bij een koor gezeten?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: Mocht je niet meedoen?
1: Nou,
0: of?
1: Ik denk dat ik geen wijs kan houden. Dat weet ik nog. Dat kan ik nu ook niet.
0: Je hebt de wijs een beetje kapot. Een goed wijs.
1: Mijn goed wies is kapot.
0: Ja.
1: Af en toe.
0: Dat zijn we in de Achterhoek heel vaak. Ja. Goed wies kapot. Zijn ze in Brabant ook? Hebben jullie goed wies kapot?
1: Nee, daar hebben ze een andere... Ik weet het niet meer wat ze daar zeggen. Waarschijnlijk niks. Die goed wies is daar altijd kapot.
0: Oh ja, dat kan ook.
1: Dat kan ook, hè.
0: Ja, en dan...
1: De goed wijs.
0: De goed wijs.
1: Ja.
0: Ja. Nou, we gaan even een plaatje draaien.
1: Laten we dat eens even doen. Ja.

0: The boys in the Badlands. Zo, nou, die hebben we dan ook maar weer gehad.
1: Ja, zo is dat.
0: Nee. Ja. En dan, ja, de volgende titel, die kan eigenlijk niet.
1: Nee, eigenlijk niet. Ik moet er eigenlijk al een beetje om lachen.
0: Ja, ik zag hem staan. Ik denk, oh jee, dat gaat weer gedonder opleveren. Maar goed, we gaan het toch doen. Ja. Wippen voor plantjes. Putten beloont gewipte tegels met groen.
1: Oh, dat is het.
0: Denk,
1: wippen
0: voor plantjes.
1: Ja, ik dacht, wat zijn we nou weer mee bezig?
0: Ja, puttenaren die tegels uit hun tuin halen, kunnen daar vanaf donderdag gratis plantjes voor terugkrijgen. Wie 5 gewipte tegels inlevert bij Welco Putten, ontvangt 5 inheemse plantjes. De actie loopt van 27 augustus tot en met 5 september.
1: Morgen. Vanaf morgen, tot volgende week. Ja.
0: Tot volgende week. Dus flink even wippen en dan gratis plantjes halen.
1: Ja, ook dat.
0: In Putten. Putten is alles mogelijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dus dat hebben we dan maar. Dan gaan wij naar... We hebben ook een station.
1: Dat hebben we ook,
0: Volgens de NITS gaat Putten daar afscheid van nemen.
1: Ja, het is wat, hè?
0: Ja. Het heet dan ook...
1: Adieu.
0: Sweet adieu.
2: Adieu.
0: Maar wel vanaf het begin van, Nits. Wat is dit nou, jongens?
1: Even opnieuw.
0: Jongen.
1: Gedraag je toch eens.
0: Ja.
1: Nits.

0: Zo, de Foo Fighters met Learn to Fly. En dat, nou, dan maar. Als het dan maar een Limburgse fly is. Ja. Eens even kijken.
1: Die zijn wel lekker, hè?
0: Ja, ja. Die zijn, oh, dat is niks mis mee,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee, zeker niet.
0: We gaan de regio weer in.
1: Ja.
0: Truckverstijn trekt met 120 vrachtwagens door Putten en Ermelo. Ja, ik had gisteren en eergisteren de hele route er al even doorheen gejast. Maar het gaat dus ook 29 augustus,
1: ja, dat
0: zaterdag,
1: is, zaterdag ja.
0: gebeuren. Vanaf 10:30 reizen weg vanuit de manege. En dan gaat het door Putten en Ermelo.
1: En Ermelo, ja. Met een heleboel getoeter. Hè?
0: Ja, en er is een live trekking. Daar kan je op hun website kijken en dan kan je precies zien waar ze zijn.
1: Waar ze zijn, ja.
0: En er is een feestelijke afsluiting. En nou, men hoopt dat er heel veel mensen komen kijken om te zwaaien naar al die blije snuitjes.
1: Ja,
0: en
1: dat
0: noem
1: is
0: het
1: gewoon helemaal geweldig. Maar vanaf 11:00 besteden Alexander en ik er ook aandacht aan.
0: Oké, okay, wat gaan jullie
1: nou,
0: precies doen?
1: Nou, we gaan Nederlandstalige muziek draaien. Ja. Dus, en dan mogen ze eventueel inbellen. En, maar dat zien we wel. Ja. Maar anders dan gaan we gewoon leuke, gezellige muziek draaien. Ja. Want die chauffeurs hebben vaak vele
0: verhalen
1: aan staan.
0: Ja. Ja,
1: dus
0: inderdaad.
1: Vandaar.
0: Goed.
1: Kunnen ze meezingen als ze willen?
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, en Koos had me even een dubbelplaatje aangevraagd. En dit was er een van, dus die hebben we er even bij tussen gezet.
1: Ja.
0: En even kijken, van jou moeten er nog twee, hè?
1: Van mij moeten er nog twee, ja.
0: Ja, ja. Twee. Dus dat zit ook allemaal gelijk.
1: Ja.
0: Nou, dan lopen we mooi op schema. En dat betekent dat we een Nederlands product hebben gehad net met het nummer van Koos.
1: Ja.
0: En gaan wij weer even een putten zoeken, een nieuwe bloemenkraam voor de weekmarkt.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, zonnewortels dan, hè? Dus
1: ja, snijbloemen. Dat is gewoon snijbloemen, ja.
0: De weekmarktput heeft ruimte voor een nieuwe marktkraam. Door een vrijgekomen standplaats is op woensdagochtend marktplek voor een ondernemer die bloemen zonder wortels verkoopt. De nieuwe kraam moet passen bij de bestaande markt, onder meer wat betreft formaat, assortiment en uitstraling. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de criteria uit de marktverordening gemeente Putten 2023.
1: Nou, is er iemand die nog... Maar de bloemen zijn zo verschrikkelijk duur op het ogenblik.
0: Ja?
1: Ja, vreselijk.
0: Ja, ik kreeg geen idee.
1: Nee, dat is helemaal niet leuk.
0: Ik ging voor de verjaardag van mijn partner eens een keer bloemetjes halen. Nou, ik dacht van... Dat doe ik wel even met een beetje klein geld wat ik nou in mijn portemonnee had. Wel. Nou, echt niet, man.
1: Nee, echt niet.
0: 59 euro of zo.
1: Ja. Denk ik, nou, nee, dat is, het is niet normaal.
0: Tjonge, joh, dan ga je drie dagen van eten.
1: Ja, dat is echt wel.
0: Ja.
1: Kan je beter plastic bloemen kopen.
0: Ja, inderdaad. Maar in dit geval de snijbloemen. En,
1: ja. Maar voor veel succes voor degene die daar komt te staan, toch?
0: Ja,
1: De nieuwe koopman.
0: Ja, en misschien brengt het ook mensen op ideeën die denken van, ik ga er wel staan met een paar bloemen.
1: Ja, kan ook.
0: Ja, dat kan ook.
1: Ja, je moet wel aan de verordening voldoen.
0: Ja, je moet wel
1: voldoen
0: aan het een en het ander.
1: Ja.
0: En geen wortels hebben. Hè?
1: Nee, je mag geen wortels hebben. Nee, want zeg dat je daar wortels staat te schieten.
0: Ja.
1: Dan ben je nog niet klaar.
0: En pas op, als groenteman zou ik uit de buurt blijven van die kraam, want je mag geen wortels hebben.
1: Nee, daarom.
0: Dus.
1: Kijk maar uit.
0: Nou. Ja,
1: wees voorzichtig.
0: Wees voorzichtig,
1: je
0: inderdaad.
1: Bent gewaarschuwd. Ja.
0: En dan vers fruit voor thuis. En dat is, gaan we naar Harderwijk.
1: Ook van de markt.
0: Ja, het nieuwe schooljaar is weer begonnen. En de broodrommels gaan weer mee. En dat betekent ook tijd om na te denken over lekker en gezonde tussendoortjes in de pauze. Met vers fruit van puur van de markt geef je kinderen eenvoudig iets lekkers mee naar school. Maar het is niet elke dag markt, hè?
1: Nee, daarom. En dan moet je de hele week ermee doen.
0: Ja, nou, precies.
1: Dat kan niet. Ja.
0: Nee, en ik zit me net te bedenken, ik hoor ook dat een heleboel kinderen zonder broodtrommeltjes naar school moeten.
1: Ja, dat is zielig.
0: Dat die helemaal, de ouders dat helemaal niet kunnen betalen.
1: Oh jee.
0: En lekkere tussendoortjes, ja.
1: Ja, die hebben ze dan ook niet.
0: Volgens mij staat meestal op 100 meter van het schoolterrein staat wel een snackhaar tegenwoordig.
1: Ja, heel vaak wel, ja.
0: Ja.
1: Dus, en als ze dan een paar centjes hebben, kunnen ze een kroketje. Ja. Maar er zijn ook kinderen die wel een trommel meekrijgen en de inhoud in de prullenbak gooien.
0: Ja, precies, ook dat weer. En, nou ja, goed, het moet vers fruit zijn, maar meestal is het bruin fruit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: De Flirts waren dat met Passion. En ja, het Harderwijkse college heeft besloten. Het deel van de wijk Waterfront De Eilanden wordt betaald parkeren. Evenals vergunningsparkeren. Het is de Kogelis door de kerk. Dus dan weten mensen dat al. En Wessel van Wijk heeft een debuut gemaakt in Arnhem. Met wisselende resultaten in beide maandjes. Nou ja, goed bezig in ieder geval.
1: Ja.
0: Dan mogelijk is er een vertrek van de VEVA-opleiding bij Landsteden. Ruimtegebrek door meer vraag.
1: Mm. Dus, wat is de VEVA-opleiding, weet je?
0: Geen idee. Nee, even kijken. Want dat Kranenburg Noord maken het niet mogelijk de beoogde groei van de VEVA-opleiding op dit terrein te faciliteren. Ze komen dus tekort, omdat ze te veel leerlingen hebben.
1: Ja, ja.
0: Maar dan ben ik even aan het zoeken of daar ergens staat wat VEVA is. Volledig blad. Nou, we lezen het wel even na.
1: Nee,
0: en
1: dan zien we het er zo meteen wel.
0: Dan komen we er zo meteen wel weer op. Dat gaat helemaal goed komen. We gaan naar Frederike Spiecht.

0: Ja, en opleiding VEVA betekent vakmanschap en veiligheid. Oftewel veiligheid en vakmanschap. Dus dat weten we dan ook weer.
1: Voor defensie.
0: Ja.
1: Ja.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, en open het laatste uur ook met Dolly Parton natuurlijk. En in de vorige uur, twee of drie nummers geleden, hoorde je haar ook, maar dan samen met For King and Country.
1: Ja.
0: En daar zong ze ook even in een bandje mee. Dus het was ook even een gelegenheidsplaatje.
1: Jazeker. Maar dit was een van. Was dit niet de eerste hit?
0: Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat ze hem op één dag schreef samen
1: met nog een nummer.
0: I will always love you.
1: Ja, dat.
0: Ja, dat moet je zien. En dan ben je dan ongeveer twee uur meer druk of zo.
1: Ja,
0: misschien minder. En je kan er je hele leven van leven.
1: Ja, dat is wat, hè?
0: Ja.
1: Ja. Wat doen wij verkeerd?
0: Ja, nou ja. Wisten we dat maar, hè?
1: Ja.
0: Dan hadden we het anders gedaan.
1: Ja, of niet. Ik weet het niet.
0: Nee, ik weet het ook niet. Ik weet nog wel dat we nog twee nummers van jouw lijst hebben.
1: Ja.
0: En Ronnie Robbins, dat klinkt eigenlijk best wel frivol ook weer.
1: Ja, maar het is ook een beetje, het is wel een lekker nummer.
0: Een lekker nummer, dan gaan we daar even naar luisteren.
1: Laten we dat eens doen.
2: For all you cowboys from West Orlando, this song's for you.

0: Zo, dat was hem, El Paso, Ronnie Robbins. En daar hadden we nog een verzoekje van Koos. We hebben er nog eentje van jou. En we hadden nog een verzoekje van Dolly Parton van John Zutekau. Die had hij vanmorgen om 7 uur voor 7 al gestuurd. Zo. Maar de titel was dusdanig dat ik dacht, daar moeten we mee afsluiten.
1: Ja,
0: okay. I lived my life. Ja, en dat is aan het eind.
1: Dat past wel heel goed.
0: Dat past dan ook mooi bij het eind van het programma zo'n beetje.
1: Ja, zo is dat.
0: Dus dat komt goed. Wij gaan nog even kijken. Hebben we nog nieuws? Ja.
1: Ja.
0: De gemeente Ermelo gaat de zonnepanelen van het gemeentehuis vervangen voor nieuwe, moderne, bla bla bla. En geven ze gratis weg, de oude.
1: Ja.
0: En dat zijn 204 zonnepanelen. En die panelen zijn volgens de gemeente nog in goede staat, maar de installatie voldoet op onderdelen niet meer aan de huidige veiligheidsstandaarden. Zonnepanelen worden daarom vervangen door 250 nieuwe, krachtigere exemplaren.
1: Maar ik vind dat een beetje een raar verhaal, want wat moet je ermee doen dan als ze niet voldoen tegenwoordig? Wat moet je er dan mee doen?
0: Ja, misschien dat bij openbare gebouwen
1: andere regels zijn. Oh, dat zou kunnen.
0: Ja, ik weet ook niet.
1: Nee, ik vind dat een beetje vreemd verhaal.
0: Bij een kurk bleek dat er onder meer bekrapeling, omvormers in het schakelmateriaal niet meer aan eisen voldoet. Het vervangen van alleen de afgekeurde onderdelen zou ongeveer €15.000 kosten. Nou ja, als je dat even snel uitrekent over 200 panelen, dat is dan 750 euro per paneel.
1: Nou, dat is nogal.
0: Dat lijkt me nogal wat. Ja. Of zei ik dat verkeerd? 20 keer 700. 2 keer 7, 1500. Nee, sorry, 20. 20 keer. 20.
1: Moet je papiertje.
0: Jongen, een beetje uit te rekenen. Je zit er tegenwoordig niet meer bij.
1: Nee, kan niet
0: 75
1: meer.
0: Euro per paneel kost dat.
1: Dat
0: is nog te overzien.
1: Ja.
0: Voor volledige vervanging van installatie hiervoor is €86.000 beschikbaar. Dus dat gaan ze dan doen.
1: Ja.
0: Maar wanneer zou je dan... wanneer kom je in aanmerking? Dat staat er dan even niet bij.
1: Het zal wel zijn wie het eerste komt, wie het eerste maalt.
0: Niet-commerciële verenigingen en stichtingen uit Ermelo kunnen de panelen gratis aanvragen.
1: Ja, dat is wel heel interessant.
0: Dat kan naar eigen behoefte, zolang de voorraad strekt.
1: De verdeling het is niet gebeurt, voor de burgers.
0: Dat
1: het is voor verenigingen of stichtingen.
0: Ja, de verdeling gebeurt volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En vanaf oktober zijn ze beschikbaar. En dan reken ik nog heel even uit. €15.000 voor 200 keer €75 is... dat is €15.000. Ja. Dus €75 per paneel kost het dan aan vervanging van dingen.
1: Ja, en dan moet je dus die installatie ook nog laten betalen.
0: Ja, maar misschien zijn mensen handig.
1: Ja, dat
0: maar het zijn verenigingen dus. Nou ja,
1: daarom. Er zit vast wel iemand bij die het weet.
0: Dat is zo. Dan gaan wij naar het verzoekje van Koos.
1: Yes.

0: En dan in één keer houden ze ermee op. Ja, en dan was het klaar, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou, prima. Dan doen we dat gewoon zo.
1: Ja, doen wij dat ook.
0: Ja, geen enkel probleem.
1: Nee, daarom.
0: Dan moeten we er even weer een buitenlands product doorheen jassen.
1: Ja, want anders klopt het niet.
0: Anders klopt het niet meer. Nee. Dus dat doen we dan maar even met deze.

0: Ja, en dat was hem. Dan kijken we nog even. De politie zoekt getuigen van een zware mishandeling nabij Slijterij in Ermelo. Bij de Gal en Gal in Ermelo op de Branderskamp heeft halverwege augustus, ja, dat moet ik nog maar net weten natuurlijk, een zware mishandeling plaatsgevonden. De dienden zoeken getuigen van het incident. Dat schrijven ze op Instagram. Op 19 augustus, omstreeks 2:15 s'nachts, heeft er een zware mishandeling plaatsgevonden op de Branderskamp ter hoogte van de Gal en Gal in Ermelo. We zijn op zoek naar getuigen en of camerabeelden. Heeft u iets gezien of heeft u mogelijk camerabeelden? Meld u dan via 0900 88 44. Ja. Ja. Hoeveel mensen zouden op dat moment nog weten wat ze s'nachts om 2:15
1: deden? Ja, dan moet je toevallig al op straat geweest zijn. Ja. Of je hebt een camera hangen waar misschien ook wat... En dan moet je het maar toevallig gezien hebben.
0: Ja, ook dat nog. En je moet nuchter zijn. Dat thuis heb ik ook nog.
1: Ja.
0: Dus,
1: maar ja, je weet me nooit. Je weet niet hoe een koe een haas vangt.
0: Nee, dat is ook
1: En dat weet je ook niet, hè? Waar. Weet jij dat?
0: Hoe een koe een haas vangt? Ja. Nee, ik heb geen idee.
1: Nee, dan moet je het geluid van boerenkool nadoen.
0: Ah,
1: nee, dat was het.
0: Is dat het?
1: Dat is het.
0: Ja, ja, dat is nog best makkelijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar wacht eens even, is het niet andersom dan?
1: Nee.
0: Moet die haas dan niet boerenkool nadoen, nee, dat die koe erop afkomt?
1: Nee, ik denk dat die koe het geluid moet nadoen en dan komt die haas op hem af.
0: Oké, maar want hazen lussen graag boerenkool?
1: Die vreet hele kolen, boerenkoolvelden.
0: Ik dacht dat die van de wortels waren,
1: Ja, maar ook van de boerenkool.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar ook van de boerenkool.
0: Oké.
1: Voorlopig, hoor.
0: Nou, dat wist ik niet.
1: Is tenminste mij altijd verteld, dus ik neem het aan voor waarheid.
0: Nou.

0: De hazen zolder op en haalt de trap weg.
1: Oh ja, dat is het. Oh zo, dat is weer handig.
0: Dat klinkt mij logischer, want boerenkool, dan moet je ook dan maar weer net bij de hand hebben.
1: Ja,
0: hè?
1: Zo is dat, ja.
0: Maar goed, we hebben allebei een appartement, hè?
1: Ja, daarom.
0: We hebben geen zolder.
1: Nee, we hebben geen zolder.
0: Nee. Wij zullen nooit meer
1: een haas vangen.
0: Een haas vangen?
1: Nee. Nou, jammer dan.
0: Ja, het is niet anders.
1: Nee, maar Koos heeft ook de oplossing. Die heeft waarschijnlijk wel een zolder.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Ja.
0: En daar zitten misschien wel meisjes met rode haren.
1: Oh, dat zou kunnen.

0: Nou, Anne Jansen was plaatsgenoot van me, maar ja. Als ik dat textueel zo hoor, dan ben ik daar niet trots op. jongen, wat een tekst.
1: Maar iedereen lalt het mee, hè?
0: Ja, dat natuurlijk. Uiteindelijk gaat het om de meisje met rode haren, maar textueel, als je daar echt goed naar luistert, denk ik, wat een onzin. Wat een onzin allemaal.
1: Nou ja, goed.
0: Maar goed, dat is niet
1: Jij
0: anders.
1: Jij bent geen fan van hem.
0: Oh nee, dat is weer anders. Ik was natuurlijk, ik keek wel tegen hem op. Hij was een andere generatie dan ik. Maar hij had het in de muziek, was hij het net aan het maken. En ik zat daar nog over te dromen, weet je wel. Dat zijn hele andere dingen. En dan kwam je daar. En wij huurden als band, als beginnend bandje, de apparatuur van hun weer. Er zaten namelijk een verhuurbedrijf erbij en zo. En dan,
1: Was hij een stuk ouder als jij?
0: Ja, ik denk dat... even kijken. Ik zal hem eens even gaan googlen hoe oud hij geweest zou zijn.
1: Geworden is, Hij is niet oud geworden, geloof ik.
0: Nou ja, hoe die oud hij nu zou zijn dus.
1: Oh, nu? Ja.
0: Nee, want dan zou ik ouder zijn dan hem.

0: Zo, ja, Anne Jansen was 10 jaar ouder dan ik, dus dan weet je het wel.
1: Ja.
0: Toen ik een pubertje was, zat hij dus al, toen was hij al bekend, doorgebroken. Dus,
1: ja, ja, ja.
0: Dan, ja, nou. Ja. Goed, wat ga je doen vandaag?
1: Ik ga vandaag verder aan mijn borduurwerkje, want ik heb een nieuwe.
0: Heb je een nieuw borduurwerk? Ja. Wat mag je nu borduren?
1: Een kerstloper.
0: Een kerstloper?
1: Ja, voor op tafel. En die wil ik, ja, daar moet je wel op tijd aan beginnen.
0: Maar noemen ze dat een loper?
1: Ja, dat is een geen tafelkleed, maar een loper is dus de helft van een tafelkleed, zeg maar.
0: Oh, dus in het midden, zo'n baan.
1: Ja, zo'n baan.
0: Net zoals een loper, een rode loper, maar dan over de tafel heen,
1: en dan
0: zeg maar.
1: Over de tafel heen.
0: En dan van kerst.
1: En dan voor de kerst. En daar ben ik aan begonnen.
0: Daar ben je aan begonnen.
1: Ja. De sterretjes heb ik al klaar.
0: De sterretjes heb je al klaar, oké. Okay. En die moeten alleen nog in die loper verwerkt worden.
1: Ja, dan, nee, die zijn al verwerkt in mijn loper. Dus ja, wat dat betreft. Nou. Nee, maar dat is best wel een hoop werk.
0: Maar
1: natuurlijk.
0: Je bent er vroeg bij.
1: Ja, maar dat wil ik ook op tijd klaar hebben.
0: Oké, okay, ja. Ja, natuurlijk, orde op zaken, structuur, ja, dan, belangrijk
1: ja,
0: allemaal.
1: Ja, nee, dat wil ik gewoon.
0: Ja, nou ja, nee, goed, dat
1: goed. En dan ga ik ook nog eten bij mijn kleinzoon, het is woensdag.
0: Ja, de verrassingsmaal weer.
1: De verrassingsmaaltijd weer.
0: Oh.
1: Dus kom wel goed, joh. Ik vermaak me wel.
0: Ja, dat zal wel inderdaad wel goed komen.
1: Ja.
0: Eens even kijken. Ja, dan, we hebben net alle verzoekjes afgehandeld. We hebben de blablabla.
1: Ja, alleen nog één nummer nog.
0: Ja, van Dolly Parton. Dolly, dus ja. We gaan nu ook definitief afscheid nemen van Dolly.
1: Van Dolly, ach.
0: En ze zingt het zelf al. I lived my life.
1: Ja. En zo moet je ook door het leven gaan.
0: Zullen we de militaire groet brengen aan Dolly?
1: Ja.
0: Dat we hier even zo gaan staan tijdens het lied.
1: Pink op de naad van je broek.
0: Pink op de naad van je broek. Wat is dat nou weer?
1: Dat is, nou, dan sta je zo en dan moet je hand op die naad, die designnaad.
0: Okay. Dus
1: ze moeten toch helemaal zo... jij bent nooit in militaire dienst geweest. En
0: nee,
1: ik ook niet.
0: Ben er nooit geweest. Nee,
1: nee daarom. Nee. Pink op de naad van je broek. En dan je hand aan de baret of je pet, net naar gelang.
0: Ja.
1: Dat is hem.
0: Ja, nou dan...
1: En dat gaan wij nu doen. Dus.
0: Gaan in het gareel staan in ieder geval.
1: Ja.
0: Dat, ze wilden me wel graag hebben bij het leger. Maar ja, ik had er niet zoveel zin in.
1: Ja, dat kan.
0: Want dan begon ik als onderofficier. En dan wordt er aan beide kanten tegen je
1: aangeschopt. Ja, dan ben je de pispaal.
0: Ja, dus dat, ik zei, laat me zitten hoor. En bij de dienstkeuring was ik na 10 minuten alweer weg.
1: Oké.
0: Okay. Moest panzervoertuigen passen, die hadden ze niet in mijn maat.
1: Oké,
0: Dus dat was ook heel snel geregeld.
1: Ja.
0: Nou, Dolly, daar ga je.
1: Nou.

0: Chelsea Digger. De Fratellis. Grappige naam, de Fratellis. Klinkt een beetje naar ijs. Ja. In ieder geval Italiaans.
1: Ja, denk het wel, ja.
0: Ja. Maar dan wil we Engels zingen, hè? Ja, joh, het zijn rare Chinezen, die Italianen.
1: Ja, die Italianen zijn rare Chinezen.
0: Ja.
1: Ik heb een neef die komt uit Italië.
0: Is oh?
1: Met mijn nicht getrouwd.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus,
1: ja, maar,
0: dus.
1: Maar, en ik had een schoonzus en die, als er een feestje was, die dronk altijd sherry.
0: Oké. Okay.
1: En ze heette Riet. En hij was dus in het begin dat hij in Brabant was. En toen ging die ook, was er een feest bij hun. En toen ging hij aan haar vragen wat ze wilde drinken. En ze zei, oh, geef maar een sherry, weet je wel. En hij noemde haar voor het altijd Tante Sherry in plaats van Tante Riet.
0: Tante Sherry, ja.
1: Ja, hij dacht dat ze Sherry heette.
0: Had jij nog een bijnaam?
1: Nee.
0: Niet? Noemden ze niet bijvoorbeeld jouw Tante Rode Wijn of zo?
1: Nee,
0: of,
1: nou, nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, want ik had wel de indruk jaren geleden dat jij wel van de rode wijn was.
1: Ik lust wel rode wijn. Ik,
0: ja.
1: Maar in de zomer heb ik liever, hoe heet dat spul nou?
0: Champagne? Ja.
1: Nee.
0: ja, weet ik veel.
1: Die roze wijn.
0: Oh, de roze wijn?
1: Ja, je hebt de rood, wit en rosé.
0: Rosé, ja. Oh ja, tuurlijk, rosé.
1: Ik noem het roze wijn. Ja,
0: nee. Ja, eigenlijk
1: en dat vind ik wel lekker. Maar dan moet hij wel ijs en ijskoud zijn.
0: Ijs en ijskoud, dat is toch weer van een ander drankje, hè?
1: Ja, dat is, wat is dat?
0: Is dat niet van dan moet hij ijs en ijskoud zijn. Is dat niet van
1: Jägermeister.
0: Jägermeister, ja, dat is hem.
1: Zie, ik heb er wel verstand van, hoor.
0: Ja. Nou ja, daarom. Ik dacht dat dat alcohol bij jou wel inging als
1: Nee, maar ik ben een hele matige drinker. Wat
0: matig?
1: Betreft. Ja, heel matig.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Ja, dat kan.
1: Dat kan toch?
0: Ja. Ik ga niet overal even goed in zijn.
1: Nee, daarom. Nee, daarom. En in je eentje gaan zitten zuipen, dat is ook niet leuk.
0: Nee, dan past dit nummer van Frank Boeien wel bij je.
1: Ja.
0: Zondagskind.
1: Zondagskind, ja.

0: Zo, dat was hem best als de mescaal kussen van mescaline. Oftewel vergiftigde kussen.
1: Nou,
0: dat is ook een minder streek hoor.
1: Nou, dat vind ik ook niet in orde.
0: Nee, we gaan er van tussen.
1: We gaan er van tussen. Ik ga iedereen dag zeggen. Bedankt voor alle reacties. Ik vond het weer heel gezellig. En heb het goed. Hou het goed. Dag.
0: Nou, en ik zeg, doe verder geen gekke dingen. Laat Velo FM aanstaan. Dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. In jouw geval is het zaterdagmorgen.
1: Zaterdagmorgen.
0: Heb je zaterdag nog wat anders dan dat je zeg maar openstaat voor de truckfestijn?
1: Nee, want dat is de week erop. Dan begin ik weer met volop gasten te ontvangen. Okay. Putterpraten en Ermelopraten. Dus
0: de laatste vakantie in je maand.
1: Ja,
0: maar,
1: dit is een beetje... Maar dit vond ik wel leuk om dat zo'n beetje te organiseren.
0: Dus voor al die mensen die meedoen aan de truckfestijn, zaterdag afstemmen tussen 10 en 12 op Velo FM. En dan kunnen jullie ook allemaal verzoekjes aanvragen via de WhatsApp. De Alexander en Tracy begeleiden dat verder wel.
1: Ja. En ik heb een heleboel op voorraad staan, dus op mijn playlist. En dat wordt een feestje in het Nederlands.
0: Oké. Nou, dus bij deze is dat geregeld. En ik ben er morgen vroeg weer. En morgen hebben we van 9 tot 10 DJ Rick staat er weer. En die gaat ook weer...
1: Ja, dat zeg je nou. Maar vorige week, ik heb geluisterd. Maar van 9 tot 10 draait hij zijn muziek. Maar daarna blijft hij ook nog.
0: Ja, hij mag blijven als hij dat wil, maar dat ligt aan hem. Maar hij, in ieder geval tussen 9 en 10 heeft hij zijn muziek.
1: Ja, dat
0: en,
1: heb ik gehoord.
0: En de rest dan is het gewoon
1: kijken. Dan horen we dat wel.
0: Oké. Doei allemaal.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen, is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land loopt het helemaal vast door een spoedreparatie op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Dus Kootwijk en Hoenderlo staat 5 kilometer. Op onthoud is er ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd, een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik...

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een 10 minuten vertraging op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Dat komt door een spoedreparatie bij Hoenderloo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De bouw van 101 woningen in Ermelo komt mogelijk in de problemen door een juridische kwestie rond het nieuwe sportcentrum. De gemeente wil stikstofruimte van twee voormalige sportaccommodaties inzetten voor woningbouw, maar die aanpak blijkt volgens recente berichtgeving niet toegestaan, meldt Dagblad de Stentor. De krant schrijft dat de gemeente de stikstofruimte van oude sportlocaties wilde gebruiken om de woningbouwplannen mogelijk te maken. Omdat de betreffende sportaccommodaties al waren gesloten, kan die ruimte echter niet op deze manier worden ingezet. Door de juridische onzekerheid bestaat het risico dat de woningbouwplannen vertraging oplopen of zelfs moeten worden aangepast. Liander start dit najaar met de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Ermelo. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit door onder meer elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen. Op verschillende locaties worden nieuwe kabels onder de grond aangelegd en elektriciteitshuisjes geplaatst. Hiervoor gaan tijdelijk straten en stoepen open. De werkzaamheden kunnen daardoor verkeers- en omgevingshinder veroorzaken. Op 1 en 8 september houdt de gemeente Ermelo informatieavonden voor inwoners. En tot slot, DVS 33 Ermelo gaat zaterdag op bezoek bij ACV in Assen voor de derde speelronde van de derde divisie A. De Ermeloers zijn na twee wedstrijden nog puntloos en willen de moeizame competitiestart in het uitduel ombuigen. De selectie onderging afgelopen zomer beperkte wijzigingen. Middenvelder Sven van Doorn en aanvaller Lars Pitt kwamen over van HHC Hardenberg. Vleugelaanvaller Jesper Middelkamp maakte de overstap vanaf SVZW. Vanuit de eigen jeugd werden Marlijn Verdoorn en Patrick Verhoef van de selectie toegevoegd. De wedstrijd begint zaterdag om 14:30 op Sportpark ICT Specialist in Assen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Mijn naam is René Dijkhuis.
5: Goeiedag allemaal, hier Egbert Dijkhuis uit Ermelo. Ik luister natuurlijk Afslag 11 elke woensdag van 1 tot 3 uur op Veluwe FM. Met niemand minder dan
6: Geitenbeek! Geitenbeek!

0: nichts zu tun, heute Nacht nichts zu tun. Ich brauch ein Rendezvous, ich brauch ein Rendezvous.
1: Goedemiddag mensen, hartelijk welkom bij aflevering 339 van Afslag 11 op woensdag 26 augustus 2026. Met afslag 11 begin je goed in de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de 2 van 2 met René. De tukkerstub, maar ook andere leuke platen die perfect passen bij de weekthema's. Deze week zijn dat onder andere het voorspellende Zwarte Gat. De aanleiding van de vondst van de Zwarte Gatster. De Vieze Zee, naar aanleiding van meer dan 80.000 sigarettenpeuken die gevonden zijn op het strand bij Zandvoort. Het fundament van de muziek, naar aanleiding van de fundatie van circa 500.000 gebouwen die in 2035 waarschijnlijk problemen krijgen met de fundering, omdat ze gewoon einde levensduur zijn of ze moeten grondig gerenoveerd worden. En het aanstaand weekend festival Eat and Beat, waar de jaren 80 ons muzikale DNA bepaalt, slaan we ook andere leuke platen af. Afslag 11, Middle of the Week Radio. Ja mensen, je kunt het wel horen natuurlijk. Hè? Ik heb een kleine slissende stilstand.
2: Nou, een beetje wel. Als jullie zeggen, zo slow en slagen, jongen. Wat is er aan de hand, Albert?
1: Nou, voor de derde keer dit jaar ben ik onder het mes bij de tandarts geweest. Zo. En ik had het geluk dat ik me niet had hoeven te voorbereiden, want ik dacht dat het een gaatje was. Maar het was een vierkanaals wortelbehandeling.
2: Nou,
1: dat gebeurt niet vaak, zei hij. En nee. Die ene die was nog veel werk, zei hij. Nou, ik heb een uur met mijn been omgeleend, ja.
2: Een uur?
1: Ja.
2: Oh, man. Dan vind ik het knap dat je überhaupt gewoon kan praten.
1: Ja, zeker. Want we moeten natuurlijk. De show must go on, zeggen we dan. Maar die
2: waar.
1: Zit er niet voor. Nee. Het is een bridge to your heart.
2: Ja, mensen. Dat dan weer wel. Dus.
1: Dat zijn we op de woensdagmiddag, hè?
2: Nou, hè, mooi bruggetje. Niks meer aan doen.
1: We hebben geen onderhoud nodig, hoor.
2: We nemen even een paracetamolletje en dan komen we zo weer terug, hè? Tot zo!

0: Afslag 11 op Veluwe FM.
1: Wat zullen we doen? Kan. Gaan we dansen?

0: Kransen. Dat was hem vroeger.
1: Ja, zeker, ja.
0: Dit is natuurlijk, dat is de legacy van ons eigen. Hè? Dus eigenlijk, dit is ook de fundament van de muziek. Plus ja. Natuurlijk, enigszins voorspellend natuurlijk. Hè? Een vulkaan waar wij ons op bevinden. Hè? Daar, een laagje Trump en Poetin, zeg maar.
1: Nou, ja. Vloeibaar. Onze Noord-Koreaanse vriend er nog even bij, want dat is ook een ongeleid projectiel.
0: Zeker.
1: En zo hebben we er nog wel een paar meer. Nee, over ongeleide projectielen gesproken, die heb ik zondagmiddag ook voorbij zien komen. Ergens in een stadion in Leeuwarden.
0: Ja, en dat noemen ze nog supporters, hè?
1: Ja, ik snap wel wat er gebeurd is eigenlijk. Het is niet heel erg handig, maar volgens mij is het... was dit geen gerichte actie of zo? Maar er hangt een net in dat... Het is natuurlijk sowieso heel erg dom om vuurwerk mee te nemen. Dat laten we dat even
0: maar dat er ook naar binnen kan komen, hè?
1: Ja, dat is... dat wordt dus niet gefouilleerd, dat is duidelijk.
0: Ja.
1: Want die mensen laten zich niet fouilleren. Nee. Tenminste, de meesten niet.
0: Nee.
1: Maar kijk, die hebben gewoon iemand willen herdenken. En met een ludieke actie, met een beetje vuurwerk. Maar dat vuurwerk, dat is via dat net in die andere vakken terechtgekomen. Dat had gewoon omhoog moeten. En dan was er denk ik niet zo heel veel aan de hand geweest. Maar als het nu via zo net de vakken ernaast
0: komt... Maar die andere club van Rood en Wit had vorig jaar toch ook ergens aan het driekwart op het seizoen... ook een supporter die overleden was. En toen gingen ze toch de wedstrijd stilleggen voor een minuut of zo.
1: Ja, dat klopt. Ja, zeker.
0: Ja, maar het is... Het wordt steeds gekker.
1: Ik bedoel,
0: de grootste hooligan, die wordt dan, als hij niet meer is...
1: Die wordt op het schild grijs. Dat is wat er gebeurt. Dat is bijzonder.
0: Ik ben niet voor punten in aftrek. Maar ik bedoel, gezien het niveau van de voetbal gaan we ook wel wat punten verliezen nog. Dus misschien kunnen we ons beter wat indekken alvast.
1: Zeker,
0: hè?
1: Ja.
0: Ik doe even een dagje.
1: De woensdag, vandaag.
0: De good old Henk Lubbesen.
1: Henkie. Ja, van de Qualitaria.
0: 59 mensen.
1: 59 lentes.
0: Ja, hij was ook een spits bij de DVS vroeger.
1: DVS en bij Horst.
0: Gespeeld.
1: Ja, zeker. Ja.
0: De Bomba.
1: Ja, goede voetballer hoor.
0: Buddy verder. Buddy. 32.
1: Weet niet of hij goed kon voetballen.
0: Nee. Die was meer van het breien en...
1: Brein?
0: En het kleien. Koen Verweij, 36.
1: Die kleine Hulk ergens anders mee, ja. Ja.
0: Ja. Ja, met jonge meisjes. Macaulay McCulkin, dus. 46. Jimmy de Groot, 54. Een plaatje voor mensen. Dat was niet getimed, maar het is toch wel een lekkere dubbele punten, zeg ik.
1: Dat is wel getimed, want die gaat zo meteen komen.
0: Ja, maar zeker. Ik had hem gekozen als de zoon plaats, zeg maar.
1: Ja, dat heel goed. Hadden we hem dubbel dan? Want mijn naam staat erbij, zie ik.
0: Oh.
1: Hè?
0: Nou. Hebben we hem vorige week niet gedraaid dan ook nog?
1: Nee, zeker niet.
0: Oké.
1: Nee.
0: Martien Meiland, 65. Dr. Alban, 69. De geboortedag van Giel Montagne in 2025 is ontvallen.
1: De snor.
0: 1854. Het tijdschrift L'Illustrion beschrijft Charles Bourget. Het principe van de telefoon.
1: De telefoon.
0: Ja.
1: Oui.
0: En in 2003, de kadebreuk van Vilnis. Wie weet het niet meer, mensen.
1: Nou, dat was het droog. En in één keer ging die kade...
0: Ik heb laatst wel gezien dat ze in het journaal... Dat
1: ze waren er maar bezig.
0: Ze hebben er wel wat van geleerd.
1: Ja, zeker. Ja.
0: De uitdroging van de veenkade door de voorafgaande hittegolf.
1: Yes.
0: 2017, Anneke Greunlo doet voor het laatst brandend zand. 75 was ze toen.
1: Ja, toen nog wel.
0: Ze is gelukkig nog wel onder ons zo te zien.
1: Dat weet ik niet.
0: Volgens dit verhaal.
1: Doe even een belletje. Ik denk het niet hoor. Oh, oké.
0: De FIFA schorst in 2023 Ruiz Rubiales. De echte afgelubberde
1: kusje
0: voor Jennifer Hammersley.
1: Klein kusje op de mond. Ja. Mag tegenwoordig ook niks meer, hè?
0: Er mag helemaal niks meer, mensen.
1: Nee.
0: En we gaan nu alleen even een plaatje draaien.
1: Nou, dat gaan we even doen.
0: Jimmy.
1: Ja, hij staat in de verjaardagslijst.
0: Ja.
1: Timing is everything, Albert.
0: Oké.
1: Uitstekend gedaan, jongen. Voor de zoon van Boudewijn. Door Boudewijn zelf.

Liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.

0: Geweldig, Albert. Echt geweldig gevonden deze, hè? Smerige, vieze oceaan. En dan pak jij gewoon even Billy Ocean. Ja. Dat vind ik echt buitengewoon, jongen.
1: Ja, maar niet dat Billy een vieze
0: kerel
1: is.
0: Billy was niet vies. Nee, maar Billy zag er ook niet, vond het niet heel appetijtelijk uit, hoor. Vond ik, hoor. Maar ik ben ook geen vrouw.
1: Ik wou het zeggen, maar het is wel een lekker vies plaatje. Hè?
0: Een fout plaatje. Het is zeker een fout plaatje. Hè?
1: Ik zie die witte tanden van hem, jongens. Nou, die kan wel een oceaantje hebben.
0: Huppakee.
1: Hey, over de oceaan gesproken. Ja. Ik zag ook een berichtje voor de volgende week al, zeg maar. Ja. Hè, voor de activiteiten en de dingen. Dat er een gast was, die is bijna zijn hele leven, of de helft van zijn leven al aan het wandelen.
0: Ja, dat is bijzonder, hè?
1: En die wil dan zonder openbaar vervoer de hele wereld rond.
0: Ja.
1: En die... moet van het kanaal moet hij nog over.
0: Hij moet naar Engeland, ja. Ja, dat mag je dus niet zwemmen doen. Dat mag je niet alleen zwemmen doen.
1: Maar dat is ook wel bizar. Dat
0: 27 jaar, hè?
1: Dat je dat denkt van, goh, ik moet dat zo volbrengen.
0: Ja.
1: Dat je dat ook zo letterlijk... Je kan toch ook met de roeiboot dan, toch? Dat
0: is
1: toch
0: ook, hij staat wel open voor een bootje, volgens mij.
1: Hij staat toch ook wel een stukje gefietst hebben een keertje, toch?
0: Denk ik ook wel, hoor, stiekem.
1: En ik bedoel, dus dan kan je toch... Zwemmen is ook niet lopen. Zwemmen is ook niet lopen. Dus dan zou ik zeggen, doe lekker met een roeibootje.
0: Nee, klopt. Maar zwemmen mag dus niet, want het moet onder begeleiding. En dat is...
1: Dat,

0: veranderd.
1: Ja. Hij is 63 geworden, maar okay. Hij zit ver boven de 1800
2: mensen.
1: We nemen
2: dit niet op woensdag op, hè? Dus we weten niet of hij er nog is. Hè?
1: Nee, maar we gaan er vanuit voor. Maar maagbandje is het woensdag nog wel.
2: Ja, die is kleiner.
1: Laura Fihi, 71. 1859 wordt in Titusville,
0: jongen.
1: Wordt het eerste wereldwijde exploitabele olieveld gevonden.
2: Zo.
1: En in 1896, dat wist ik ook niet, de Engels-Zanzibarse oorlog wordt de kortste oorlog ooit. De Zanzibaren capituleren na 38 minuten.
2: Ja, dat is wel vrij snel.
1: Hey. Ja, ze sliepen nog, anders was het nog iets eerder geweest.
2: Even wakker gemaakt, ja. Geef over.
1: Ja. 1978 op de Grebbeberg was het ook niet veel langer. Nee, 1978, Gerry Kneteman wordt op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Op een late leeftijd, mensen. 1997, Kaboutertje Plop wordt voor het eerst uitgezonden op de tv. En in 2022 in de zuidzijde van... in Zuidzijde rijdt een Spaanse chauffeur... Ja, oh ja, dat was natuurlijk, was in Nederland. Mm-hmm. Van de dijk af en hij belandt in een druk bezochte buurtbarbecue. Ja, 7 gewonden en 7 dode mensen.
2: Niet best, nee.
1: Niet best, nee. Het is ook de dag van het meer. En het is 5 jaar geleden.
2: Ja.
1: In de oude kerk in Armelo.
2: Ja, zeker.
1: Daar ging het gebeuren.
2: Daar was het gebeurd, ja.
1: Het witte brood is al lang op.
2: Ja, het witte brood is op, hè.
1: Het is ondertussen brumbrood geworden.
2: Volkoren.
1: Oh nee,
2: Volkoren, hè. Diabetes onder ons. Volkoren.
1: Zo is het.
2: Danny Vera, ja, die hoorde er ook bij, ja. Hè. Dus bij deze...

0: daar ging de bel.
1: Ja, nou, eigenlijk moet hij twee keer, hè. Maar
0: End
1: goed,
0: of the world was dat.
1: Ja.
0: En de bel van
1: Christina
0: Albert.
1: Christina Curry.
0: Hoe is het met haar?
1: Is onlangs bevallen van een dochter met ook de naam Zee.
0: Zee?
1: Christina Curry, CC. Ja. En dat kind heet Cleo Curry.
0: Oh, Cleo. Cleo Curry. Dus, nou ja, je moet er maar zin in hebben.
1: Hè? Ja, er wordt gesponsord door Cookie Dance. Ik heb hier ook nog Anneke Greunlo. Ja, die had maar een jaar voordat ze ermee stopte, met optreden.
0: Dus die is 76 geworden uiteindelijk.
1: Ja, dat is 78, niet 2018 is ze ons ontvallen.
0: Oké, nou, dan zeggen we dus meteen dat even sorry voor alle fans.
1: Ondertussen, hè?
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja.
0: Nou, behoorlijk, ja.
1: Ja.
0: Ja, alhoewel de aarde warmt ook op natuurlijk, hè. Dus,
1: ja, nog even iets nagekomen.
0: Nagekomen bericht.
1: Anne heeft me net geappt.
0: Anne, ja.
1: De sterfdag van Peter Paul Pigmans.
0: Oh, Peter Paul Pigmans.
1: De drie keer P.
0: Van Three Steps Ahead. Ja, die kent er nog wel.
1: Ja, triple P, jongen. Dat waren gabbers, jongen.
0: Ja, zeker.
1: Nou, die hadden meer tanden geknast dan ik vanmiddag, denk
0: ja,
1: ik, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Stuiterballetjes, hè.
1: Stuiterballen, mensen.
0: Zeker wel.
1: We draaien alle grote hits. Dat uit Jacques.
0: Ja die draait Jacques.
1: Je hebt de Nederpop top 100, hè.
0: Ja, nog één keer, toch, of niet?
1: Ja.
0: Dacht ik wel, hè?
1: Er zat toch weer zo'n fucknummer van... Oh, sorry, een bluff zat er.
0: Echt waar? Ja, hij heeft dat nog speciaal benoemd ook.
1: Ja,
0: dat
1: zeker, want ik was aan het luisteren en ik heb hem even bedankt voor het prachtige nummer van bluff.
0: Ja, en...
1: Nou. Als hij voortdurend geen covers meer van bluff wil draaien.
0: Ja, dan is het meteen klaar, denk
1: dat
0: ik.
1: Dat zei hij, en dan kan ik nooit meer wat draaien.
0: Dan is het einde oefening.
1: Maar de laatste uur is het straks, hè?
0: Ja.
1: De laatste uur
0: van afslag 11. Het derde uur van afslag 11.
1: Ja.
0: Dat is dan de jam.
1: Ja, de laatste op 11 van de...
0: 11. Cigarettes?
1: Ja.
0: Oh, sorry. Nou, Shania.
1: Ja, is niet gezond.
0: Dus.

0: Es el laatste.
1: Mijn naam is Bas.
0: Ik
1: laat het elke woensdag
0: naar
1: Eduard
0: afspraken.
1: Moet je zelf weten, hè? Ja, die was 2 weken geleden aangekondigd, maar door niemand van ons in het lijstje gezet. Nee, maar gelukkig
2: is ook wat, hè?
1: De ceremoniemeester, hij de party animal van onze groep.
2: Ja, hij was weer terug ook, hè? Dus zaterdag was hij er weer bij, hoor.
1: Ja. Hartstikke gelijk leuk, initiatief genomen, hè? Trainingskamp, begreep ik,
2: nou,
1: voor het curlen.
2: Zeker wel. Ja, dat begint vroeg dit jaar. Ja. Dus ik moet wel even uitkijken met mijn frozen shoulder. Of ik dat misschien dat ik gewoon Dico 2 keer laat gooien. Want
1: nou,
2: die doet dat
1: die
2: op zich heel goed.
1: Dat hij best goed was.
2: Ja, die was zeker goed. Dus wat dat betreft
1: en
2: kan
1: het
2: ik voordeel denk ik, is gewoon supporten.
1: Als die net zoals Gert en mij vol onderuit gaat. En het is op zijn buik. Dan stuit
2: het alles om.
1: Stuit het zelf alles om, hè? Want die skippiebal die onder zijn trui zit. Dan kan het maar zo zijn dat alles omgaat.
2: Dat zou wat zijn.
1: Maar we hebben wel geleerd van vorig jaar, hè?
2: Ik weet niet, wat hebben we geleerd?
1: Nou, dat we het niet zo goed kunnen. Hè?
2: Oh ja, zeker. Dat hebben we geleerd.
1: Wat die gasten allemaal deden, is gewoon zoveel mogelijk achter elkaar donderen.
2: Ja, dat
1: niet,
2: is...
1: Het is niet even rustig curlen.
2: Nee,
1: het
2: is
1: gewoon
2: niet, wel een beetje
1: rammen met
2: het
1: spul.
2: Dat is het. Dat is wel een beetje jammer, vind ik.
1: Zie ik nou dat de volgende plaat opgedragen is aan Peter Paul?
2: Nee. Ja, het lijkt het wel een beetje op. Ja, ik denk het wel. Het zou heel goed kunnen. Maar we moeten eerst even nog de verjaardag.
1: Zeker. De onlangs benoemde Edwin Keizer, bij de bijnaam, hè? De melkboer was dat. Hè?
2: Ja.
1: Met de witte melkflessen. 55 lentes wordt die mensen.
2: Gefeliciteerd, jongen.
1: Richard Merks, niet Richard Marks, maar 58. Oud-collega van Harry.
2: Nee, zeker niet. Dat is een vakantiebekende. Vakantiekennis.
1: Valtteri
2: Bottas.
1: Bottas.
2: Ja.
1: 37 normaal mensen.
2: Ja.
1: Beertje van Beers is al 54 lentes. Jason Priestley van Beverly Hills 90210.
2: Hey, de postcode.
1: Ja, Shania Twain, 61.
2: Hey, daar had een plaatje voor net.
1: Zeker, 1848, de ondertekening van de Nederlandse grondwet. Hebben we het laatst ook over gehad, hè, wat erin stond.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, hebben we allemaal voorgelezen. Ja.
1: Koning Willem II. 1979, in Nijmegen klapt een lege passagierstrein op een snelweg. Nee, op een sneltrein, mensen. Ik zit helemaal, helemaal in de war. Ik zit 2 regels verder. Het passagiers... Op hetzelfde spoor. Hierbij vallen in totaal 8 doden.
2: Ja, dat is gruwelijk.
1: 1995. De eerste uitzending van SBS6. In 2005 wint Feyenoord de 100ste klassieker. Door met 2-1 in Amsterdam te winnen.
2: Nou, mooi man.
1: Dat gebeurt niet heel vaak.
2: Nee, zeker niet.
1: 2015. In Beijing wint Daphne Schippers de wereldtitel op de 200 meter sprint.
2: Kijk eens.
1: Het is ook de dag van de roodharige.
2: Nou, Anne,
1: Kappertje!
2: Kappertje voor de 3 keer P. 1, 2...

0: mensen, heerlijke koffie hebben we hier al.
1: Nou.
0: Mag het merk niet noemen, want...
1: Nee, dat kan je beter niet.
0: Dat lijkt inderdaad...
1: Verkopen ze niks meer, nee.
0: Zo is het.
1: Dus.
0: Hey, sorry hoor. Ik hoor hem op de achtergrond. Bassie en Adriaan.
1: Bassie en Adriaan.
0: Nou, Bassie en Adriaan Beumer.
1: Ja, Adriaan
0: 55.
1: Beumer.
0: 55. Martijn Beumertje.
1: De Beumer. Echt waar.
0: De CFO'tje, zeg ik.
1: Ja.
0: Van Friendshood. 55 lentes. Ja, ik zit af en toe even mijn tand terug te drukken, mensen.
1: Heffer.
0: Martijn Beumert, zeg ik. 55 lentes. Zaterdag yes. Wordt hij. De geboortedag van Liam Payne. Uit het raam gevallen. One Direction lid.
1: Ja.
0: 2024. Artje Royakkers wordt 50. Anouk Smulders, 52. Zie je niks van.
1: Nee, zeker niet.
0: Ahmed Abu Taleb. Ga ik zo meteen even uitzoeken wat hij tegenwoordig doet. Nou, is hij terug naar Marokko gegaan?
1: Ja, want hij is natuurlijk klaar met RTL Tonight. Dus hij hoeft niet meer aan te schuiven. Dus daar zat hij bij, hè?
0: Echt waar, serieus?
1: Jazeker, hij was ook duider geworden.
0: Oké. Okay.
1: En dat deed hij al in zijn burgemeesterscarrière. En daarna dus ook. Dus wat duider.
0: Nou, geboortedag van Michael Jackson. 2009 ons ontvallen.
1: Ja.
0: De geboorte... Nee, Frans Brommert doet het nog steeds, hè?
1: Ja, zeker. Ja, Frans Brommert. Van de documentaires.
0: Ja, maar ook Man bij het Hond deed toch ook die filmpjes?
1: Weet ik niet of hij dat deed. Niet die stem. Hij is niet die stem in ieder geval. Nee, volgens mij niet.
0: Okay, maar je hebt een belletje. Ik vraag het aan AI. Ja. Ramses Shaffi, 2009 ons ontvallen. 1893... Whitcomb Judson krijgt het octrooi op de ritssluiting. 1949 het Koningin Wilhelmina Fonds voor kankerbestrijding wordt opgericht. Nou, dat is nooit genoeg geld voor. 2005 de orkaan Katrina richt zware schade aan in de USA. En in 2010 het subtropisch zwembad Tropicana sluit zijn deuren. Ja, te dubieus geworden, hè?
1: Nou, er gebeuren wel dingen die je daglicht niet kunnen verdragen, denk ik.
0: More intense,
1: denk ik wel.
0: De dag van de vermiste is het ook nog aanstaande zaterdag.
1: Nou,
0: ik ga even uitzoeken wat Frans heeft uitgesproken bij Man bij het Hond.
1: Oké, nou, heel goed.
0: Ja.
1: Dan doen wij langzaam maar zeker even Donna Summer. Kijk eens,
0: voor zo'n aan. Platen, mensen.
1: Nou. I feel love.
0: Ja.
1: We houden gewoon de kleren aan.
0: Nou,
1: altijd, hè?
0: Oude disco-stampers, mensen.
1: Zo is dat ook. Nou, zometeen zijn we nog even terug. En dan zitten we eerst uur alweer bij jou, hoor. Donna, die gaat verder, hè. Geweldige plaat, dit. En ze weet het wel, want ze kan zich gisteren nog herinneren. Tenminste, volgens het album wel. Albert is druk bezig.
0: Ja.
1: U hoort zo het belletje. Tot zo.

0: Ja mensen, ik heb het even uitgezocht. Nee, Frans Bromet was niet betrokken bij Man bij het Hond. Dat is een van de meest hardnekkige misverstanden in de Nederlandse tv-verschiedenis.
1: Nou,
0: de voice-over was een stem van Michael Abspoel. En die heeft ongeveer dezelfde droge stemgeluid als Frans. En ook zijn interviewstijl was een beetje hetzelfde als Man bij het Hond.
1: Had er goed naar gekeken in ieder geval.
0: Het is niet... het was geen gekke vergelijking.
1: Nee, maar Frans Bromet was de grondlegger, zeg maar, van dit soort bijzondere interviews.
0: Een beetje mopperenshow.
1: Ja, dus u bent tekenaar. Is het dan moeilijk, tekenen?
0: Ja, doet u dat dan vaak, hè?
1: Ja, doet u dat vaak, hè? De buurman pesten.
0: Ja, dus. Niet zo leuk.
1: Nou, dat is Frans Bromet.
0: Zo is het. En wij gaan er...
1: We gaan er bijna uit.
0: Ja, we gaan terug naar 1999.
1: Nou, dat denk ik wel. Eens even horen. Ja, want dat was natuurlijk Millennium, hè? De Buk.
0: Ja, voorspellende platen.
1: Nou.
0: Dat was Prins. En Tough Cup waren daar hartstikke goed in, jongens.
1: Zeker. En inmiddels is het 27 jaar geleden. Tenminste, dat het 1999 was.
0: Ja.
1: En deze plaat is nog veel ouder.
0: Als de dag van toen, mensen.
1: Ja, denk ik aan jou.
0: Ik zie Henk nog met een helm, zo'n rode helm op in zijn kamer zitten voordat we uitgingen. Even zijn haar veunen.
1: Henkie B.
0: Onder de helm.
1: Zeker.
0: Grootste Prins-fans van de Ermelo Oost.
1: Ja, Henk en Natasja in de dinges van de sportlaan.
0: Ja.
1: Dus die waren gekke Prins.
0: Ja.
1: Wij gaan even lekker spoelen met, wat is het? Glycerine?
0: Nicotine.
1: Oké, tot zo!

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. 1 bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Woensdagmiddag om iets voor 1 rap ik altijd op mijn rem. Hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM.
8: Cockspit, move your body to the beat.
9: Pieter Paul Pigmans! Pieter Paul Pigmans!

0: Welkom mensen bij het tweede uur van aflevering 339 van Afslag 11 op woensdag 26 augustus 2026. Met Afslag 11 begin je goed in de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de 2 van 2 met René, de tukkerstip. Maar ook leuke platen die perfect passen bij de weekthema's. Deze week zijn de thema's onder andere het voorspellende zwarte gat van Soundgarden. Naar aanleiding van de vondst van een echte zwarte gatster. De Vieze Zee, naar aanleiding van meer dan 80.000 peuken op een stukje strand bij Zandvoort. Het fundament van de muziek, naar aanleiding van de 500.000 gebouwen die in 2035 zo'n slechte fundering hebben dat we moeten vrezen dat we ze moeten afbreken en niet meer kunnen opbouwen in verband met de stikstofregelen. En het festival Eden Beat, daar hadden we natuurlijk nog even een nakkie koken en spiet. Ook voor Peter-Paul Pigmans, die ons heel lang geleden ontvallen is.
1: Ja, dat is 23 jaar geleden volgens mij.
0: Een beeldbepalende strakke jongen was dat natuurlijk, hè. Lollies frat.
1: Het schijnt dat Reinier Zonneveld heel goed naar hem geluisterd heeft.
0: Zeker, ja. een beetje hakken. En zagen.
1: Hakken en zagen, mensen. Kan ik wat.
0: Waar de jaren 80 ons muzikale DNA bepaalt, slaan we ook andere leuke platen niet af. Afslag 11, Middle of the Week Radio.
1: Yes, dat zijn wij. En ja, de twee van door, over en onder. Onze grote vriend.
0: Ja.
1: René. Die kiest altijd een Nederlandstalige productie voor het tweede uur. Het tweede plaatje van het tweede uur. En hij heeft Eat letterlijk genomen, want we gaan even pizzaatje eten. Oh. Lukt dat met je wortelkanaal?
0: Pizza over mijn rechterkant.
1: Goed zo, we gaan over rechts, mensen.

0: Vieze zet.
1: Voor de oceaan zit hij erin. Vieze oceaan.
0: Ik had ook de worker kunnen doen, maar ik denk, ik doe deze.
1: Het was trouwens geen oceaan, hè? Dat zit ik me nu te bedenken. Het was de Noordzee. Hè?
0: Noordzee.
1: Want, en Zandvoort, toch?
0: Hadden we het er vorige week ook niet over gehad. Op mijn twee eilandjes waar ik vakantie heb mogen vieren.
1: Ja, dat het zo schoon was.
0: Dat was gewoon, ik bedoel, wat restjes brandhout van de branden die bij Bordeaux waren, die aanspoelden. Ja, schelpjes en dingen.
1: Dat kan gebeuren.
0: Maar echt serieus, geen sigarettenpeuk, geen blikjes, lipjes, geen sigarettenpeuken. Nee, dat is bijzonder dat zij dan twee van die eilandjes, tussen Nantes en Bordeaux, dat die dan daar geen last van hebben blijkbaar.
1: Ja, dat is heel merkwaardig.
0: Of de Nederlanders zijn heel ranzige figuren en flikkeren alles van ons af op het strand.
1: Nou, daar zit bij allebei wel wat in, denk ik. Het is daar heel schoon, maar ik denk dat je ook wel... je bent ook heel in Frankrijk op plekken geweest.
0: En, in Bretagne is het wel meer, hoor.
1: Ja,
0: maar
1: is
0: dat
1: meer,
0: is ook natuurlijk ook wat meer aanspoelt vanuit de hele grote oceaan natuurlijk.
1: Dat is ook zo, maar als je de regio Marseille, Montpellier die kanten, dan ziet het er ook niet allemaal even fris uit, hoor.
0: Nee, maar dat is het afvalputje letterlijk en figuurlijk. Hè? Dat is het hoekje dan,
1: Hè? Nou ja, maar het is wel een mooi plekje.
0: Goed schrobben, zeg ik altijd.
1: Het algemeen lekker weer, dus dat is ook wat voor te zeggen.
0: Ja,
1: goed schrobben, zei hij.
0: Goed schrobben.
1: Schrobben.
0: En dat heeft Michael geprobeerd met zijn kleur.
1: Michael,
0: maar dat ging niet helemaal, hè? Maar
1: even kijken, hoor. Nou, nee, dat ging niet. Hier ziet hij er nog een beetje uit als Michael Jackson.
0: Ja.
1: Maar dat is later wel iets veranderd.
0: Ja, er kwam er 7-Up. Oh nee, Pepsi.
1: 7-Up.
0: Oh, Pepsi kwam het.
1: 7-Up hoort er wel bij, hè, bij die PepsiCo, volgens mij. Nou, hier zijn de Jacksons, hoor. En daarna doen we iets met een rit.
2: Houd je back. Oh, lekker. Houd je back. Zeg je nou.
0: Bijna mijn back.

0: The Ritz.
1: Ja, dat is Stijgerpijp, had dat er ook nog een keer een plaatje van.
2: Zeker, maar dat was met Kiss.
0: Was dat?
2: Dat is Kiss, was dat de parodie. Maar dit is natuurlijk naar aanleiding van het octrooi op de Ritz. Heb jij het straks voorgelezen. Klopt. Geen idee meer hoe die meneer heette, maar dat maakt er ook niet uit.
1: Whitcomb Judson.
2: Oh, toch wel.
1: Ik krijg zometeen ook een hele mooie.
2: Ja, dus die heb je voor Egbert, hè?
1: Egbert Dijkhuisje is dat, mensen.
2: Oh, jee, jee.
1: Eerst even zondag 30 augustus.
2: Zondag 30 augustus.
1: Pavel Nedved, 54. Cameron Diaz, 54.
2: Zie je ook niks van, hè?
1: En die Frederik van der Wal ook niet. 59, mensen.
2: Nee, netjes hoor.
1: En dan hebben we hier Alexander Grigorievich. Lukashenko.
2: Lukashenko van Wit-Rusland natuurlijk. Hij is de grote baas. De zelfbenoemde grote baas. Hè. Daar moeten we er wel even bij zeggen.
1: In die contraille heb je dat helemaal veel.
2: Dat is vrij normaal daar.
1: Want die van Oekraïne wil geen verkiezingen. Nee, dat brengt ook onrust.
2: Ja, dat is slecht voor... Ja. Want als er nu verkiezingen komen, dan haalt hij bakzeil, denk ik.
1: Verdeeldheid is er altijd dan weer. Hè?
2: Dat is er zeker. En dat is logisch, denk ik.
1: Rob van der Bloemen.
2: Wie?
1: Rob van der Bloemen.
2: Zeker? Haai het, met Rob spreek je?
1: Ja.
2: Bloemen houden van mensen. Rob houdt van mannen.
1: En Rob wordt al 76 lentes.
2: 76, hè?
1: Hij zit in Spanje, om de hoek bij Bas in Adriaan.
2: Oh, echt waar? Ja? Gezellig. Is dat hetzelfde plekje waar Dico ook altijd zit, of niet? Of,
1: Nee, Dico groeit wel langzaam naar die plek toe, volgens mij. Want Dico is nog iets te jong ervoor, hè?
2: Ook, nou ja, je bent nooit te jong om pensionado te zijn, toch?
1: Ja, dat zijn ze alle twee al.
2: Ja,
1: dat
2: is waar ook, ja.
1: Pieter Mackay, oftewel Pieter Maffay, 77.
2: Ja, dan hebben we straks nog een
1: is dat de familie
2: kuffertje?
1: Van Mackay, die voetballer.
2: Van Das Phantom.
1: Ja?
2: Denk het niet.
1: Oké. Okay. Nee. Freek de Jonge, 82. In 1903, de oprichting van het favoriete motormerk van Henkie.
2: Harley.
1: De Harley-Davidson Motor Company. Ja.
2: Henkie zit nog in Spanje. Henkie, ik hoop dat je het hartstikke lekker hebt, jongen.
1: Met de caravan.
2: Met de caravan.
1: Ja. 1933, de oprichting van Air France. In 1967, de oprichting van de stichting Ideële Reclame.
2: Ah, zie je. In
1: 2022 verkoopt Ajax de Braziliaanse aanvaller Anthony voor 95 miljoen.
2: Ja.
1: Ja, jongens, die bedragen, we hebben het er net even buiten de show om over gehad. Het wordt steeds gekker. Wat kost gewoon een voetbalkaartje?
2: Nou,
1: voor de Eredivisie wedstrijd, ja?
2: €70 minimaal.
1: Gezellig, mensen.
2: Ja, tenzij je gewoon op een plek wil zitten of staan waar iedereen... bijvoorbeeld met je randenbielen. Dan is het iets goedkoper. Maar dan moet je dus je helm weer op. Ja, dan heb je weer een probleem. Want dan mag je weer niet naar binnen.
1: Ik zeg... Tuurlijk, is goedkoper.
3: Happier, more productive.
1: Oh, dat is een profetieplaat.
3: Not drinking too much.
2: Van radio, hè?
3: Regular exercise at the gym. 3 days a week. Getting on better with your associate employee.
1: 4 dagen per week werken. 3 dagen per week.
2: Ik ben voor.
3: Eating well. No more microwave dinners.
2: Nou, daar gaan we, hè. Starten de band, mensen.
3: A better driver. A safer car.
2: Goeie plaat.
3: Baby smiling in backseat. Sleeping well. No bad dreams. No paranoia. Careful to all animals, never watching spiders down a plug hole. Keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then. We'll frequently check credit at Moral Bank.
2: Er is niks met uw toestel aan de hand hoor, helemaal niks. Het is goed, hoort er gewoon bij. Dus even volhouden, een minuutje nog en dan lig je eraf.
3: Sunday's leading road supermarket. No killing lots or
1: pulling
3: water on the hands. Car wash, also on Sundays. No longer afraid of the dark, only day shadows nothing. So ridiculously teenage and desperate nothing. So childish, at a better pace. Slower and more calculated. No chance of escape. Now self-employed. Concerned, but powerless. An empowered and informed member of society. Pragmatism, not idealism. Will not cry in public. Last chance of illness. Tires that rich in the wet. Some baby strapped in backseat. A good memory, still cries at a good film, still kisses with saliva, no longer empty and frantic, like a cat, tied to a stick, that's driven into, frozen winter shit, the ability to laugh at weakness, calm, fitter, healthier, and more productive, a pig, in a cage, on antibiotics.

0: hij is lekker dit, hè?
1: Ja, zeker. In tegenstelling tot die platen voor, daar was je niet helemaal
2: over. Nee, daar ben ik niet enthousiast.
1: Maar die hebben we even genomen als om een tijdsbeeld te schetsen, ja. Mensen. Dat is gemaakt als een kritische reflectie op de moderne samenleving. En hij was bang dat de mensen daar tot een soort spreadsheet of een robot werden gereduceerd. Hij had ook een beetje een burn-out en daarom wou hij hem niet zelf zingen.
2: Nee.
1: Maar hij heeft de toenmalige ingebouwde tekst naar spraakstem van de Apple Macintosh computer gebruikt. En die heet Fred.
2: Fred, jazeker.
1: Van de Speelman en Speelman.
2: Fred, die ze nooit meer willen spelen. Maar nu weet ik ook waarom ze hem niet meer willen spelen.
1: Nee, want die zat toen zwaar aan de alcohol en aan de drugs. En die was aan het liedje helemaal onder de indruk geraakt.
2: Dat doen we niet meer, zeggen ze nu.
1: Nee, maar dat komt dus gewoon geweest. Die spraakcomputer heeft ze.
2: Ja, maar nou valt alles op zijn plaats al.
1: Ja.
2: Hé. Godverdikkie, nou. Op zijn plaats vallen. Niet alles valt op zijn plaats, hè?
1: Zaterdag hebben we al gehad. Maar aanstaande zaterdag is Eat and Beat, hè?
2: Ja.
1: Voor het parkeren van Eat and Beat is het wel aan te
2: bevelen op tijd.
1: Dat je je niet in de tuin parkeert. Want dat heeft vorige week de moeder van Greta gedaan.
2: Dat
1: met die ene rijles die we er nog cadeau hebben gegeven, hè?
2: Ja. Die heeft ze nodig, maar...
1: Die stond dus bij het station. Die dacht dat ze daar even een halve kip zou halen daar bij de Gelderblom.
2: Ja.
1: En die
2: Xander die stond al klaar met zijn kippetje.
1: Die
2: maar,
1: had, net zoals met haar spaargeld iedere keer. Die korte bocht, zeg maar. Hè. Het budget was op.
2: En toen stond ze gewoon...
1: Met een beetje pukken in de tuin.
2: Ja, ze parkeerde gewoon tegen het kinderdagverblijf aan zo'n beetje.
1: Dat is niet
2: uiteindelijk
1: best,
2: een boom volgens mij, maar ze heeft ook een stuk van het pand geraakt, hè?
1: Ja, het is gelukkig...
2: Mensen, het is cabaret dit, hè, trouwens. Dit is wel echt gebeurd, maar het was niet de moeder van Greta die in de auto zat. Tenminste, niet het geval.
1: Het was niet het geval, mensen.
2: Dus, maar het is wel een van de thema's van volgende week. Ja. En wat hangen we daar aan voor thema, zeg maar? Welk woord kunnen we daar opplakken?
1: Ik ben nooit te oud om te leren.
2: Nooit te oud om te leren. Dat is helemaal goed. Nou, dat is dat gezegd hebben we. Gaan we nu. Je bent ook nooit te oud om DJ te worden.
1: Nee, dat leer je ook nog steeds bij, hè? Want
2: Eat and Beat.
1: Hey. Leert jou iedere week weer een nieuw liedje.
2: Zo is het. DJ AIL.
1: De nieuwe single. Bedrogen in de liefde, maar nu weer vrij.
2: Precies. Maar aan

0: evergreen, Albert.
1: Zo is het. Daar was hij ook voor gekozen. Want dat is een fundament van een plaat.
0: Dat is een zeker
1: fundament. Die fundering die is toch ook al wel 30 jaar oud?
0: Ja,
1: zeker wel. 94, denk ik, of zo. Dat het
0: dit,
1: ergens,
0: With or Without You?
1: Ja.
0: Ik denk dat het ouder is. Doe even een belletje.
1: Ik zit even in 1994. Ik doe ook even het belletje voor de statistieken. Gaan we even opzoeken. Ik heb nog wel iemand die was toen ook al geboren.
0: Al oud?
1: Hè?
0: Oh,
1: okay. Toen was
0: niet
1: hij nog niet oud.
0: Okay.
1: Toen was hij gewoon van onze leeftijd.
0: Ja.
1: Maandag 31 augustus. Jan-Willem Lau.
0: Oké.
1: Okay. Hey. 52 lentes,
0: nou,
1: mensen.
0: Gefeliciteerd, Jan-Willem.
1: Floortje Dessing, 56. Edwin Moses, die was toen al wel aardig op leeftijd. Ja. 71.
0: Die kon wel danshard lopen.
1: Zo is het, met die handjes zo mooi.
0: Ja, zeker.
1: Richard Gere, 77. Mireille Bekooi, dat was echt bij Dijkers verliefd op altijd, hè?
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, zeker.
0: Mireille Bekooi?
1: Ja.
0: Leeft Mireille Bekooi nog?
1: Ja, tenminste.
0: Doe je even een belletje.
1: 79.
0: Ja, dan vraag
1: ik zet
0: maar
1: er een vraagteken bij.
0: Ernstig af, hoor.
1: Ja, okay.
0: Dus, want wij beginnen wel een beetje de Henk Krols van...
1: Krols, ja. Krols.
0: Henk Krols. Henk Krols van Afstand 11 te worden.
1: Hey? Ja. Dus. Van Morrison, Van de Man.
0: Die doet het nog.
1: Ja. 81.
0: Ja. Gezellige man.
1: 1963. De hotline tussen het Kremlin en het Witte Huis wordt in gebruik genomen.
2: Spreek ik daar met de president?
0: Ja, wat zeg je?
2: Nee, druk niet op een knopje.
0: Niet die rode.
1: 1965, het Super Guppy.
0: Super Guppy?
1: Ja, Super Guppy heet die. Het vrachtvliegtuig van de NASA maakt zijn eerste testvlucht.
0: Wanneer was dat?
1: In 1965.
0: Super Guppy.
1: Super Guppy.
0: Oké, nou daar hebben ze het bij zijn vertraad van.
1: Super grove.
0: Ja, precies. Ja.
1: 1975, Henny Kuiper wordt wereldkampioen wielrennen, mensen. 1975. 1997, Diana, Princess Di, komt samen met haar vriend Dodi Alviet om het leven bij een auto-ongeluk in de Alma-tunnel in Parijs.
0: Ja, ja, boek is uit nu, hè, van haar broer.
1: Oh.
0: Dus die heeft een boek geschreven. Geen idee wat erin staat, maar
1: even
0: 30 jaar na dato.
1: Meeliften op...
0: Het is wel een beetje laat, toch?
1: Jezus, ja. Ja. Misschien hebben ze nu nog het geld nodig.
0: Dat zou kunnen.
1: Ik bedoel, die
0: Die zijn wel redelijk gefortuneerd, hoor, die familie.
1: Komt het af en toe ook terug.
0: Wie?
1: Kane. Ja. Arden Munnik, als het af en toe moet even...
0: Ja, dat klopt. Daar treden ze wat op. Ja, dat is
1: 2005,
0: waar.
1: Noordzee 100.7 FM wordt omgedoopt naar Q-Music.
0: Ah,
1: en het is de dag voor de mensen met de Afrikaanse afkomst, mensen.
0: Allemaal.
1: En daarvoor draaien we nu Don't Leave Me on the Dance Floor.
0: Bij deze. Gaan we doen.

0: Hé, hey, Michael Jackson, er werd aan de deur geklopt.
1: Ja, maar dat is Jacques. Die moet er even wachten.
0: Oh, wacht even. Ik heb nog...
1: Eerst een belletje.
0: De vragen.
1: Zo is het ook.
0: Joshua Tree, dat album, was in 1987 al uitgebracht, mensen.
1: Suppakee.
0: Dus dat was al ietsjes ouder dan 1994, als ik dacht. En Mireille Bekooi is op het moment dat wij dit opnemen... Wij nemen dit op, hè. Het is niet live.
1: Nee, het is zeker niet live, mensen. Het is wel woensdagmiddag, maar we hebben het niet op woensdagmiddag...
0: Is zij nog onder ons?
1: Oké, gelukkig.
0: Ja.
1: Nou, dan is het Henk Krol weer een minnetje, zeg maar.
0: Ik heb nog één dag.
1: Eén dagje, de dinsdag.
0: Dat zijn op zich... Oh ja, dat zou nog één of twee puntjes kan het discutabel zijn.
1: Oké.
0: Jelka van Houten, 48.
1: Nou, daar is geen discussie over, denk
0: ik. Hakan Sükür, 55.
1: 55.
0: De opvolgster van de ubergeile Annie Schilder, Carola Smits.
1: Ja.
0: Ook al 63, mensen. Ja. Want die poetsen hem ook graag, zeg ik. Ruud Gullit. 64. Claudia Estefan. 69. En Barry Kip, 80.
1: Die poetsen hem ook graag.
0: Ja. Ja. 1887, ook een klein poosje geleden.
1: No.
0: Emily Berlina vraagt ook Troy aan op de grammofoonplaat.
1: De grammofoon, ja.
0: Ik heb, toen wij op vakantie waren... van die rommelmarktjes, zag ik dat mensen best wel creatief waren met oude LP's.
1: Ja.
0: Die maakten ze dan gewoon heet. En dan maakten ze een soort bloemenvaasjes.
1: Buigen.
0: En zo.
1: Ja.
0: Ja, want die schijnen toch... dat kan je bij wijze van spreken met een industriële föhn.
1: Ja.
0: Kun je dat best goed... En het zag er best grappig uit.
1: Dat is grappig, dat wist ik niet.
0: Als een soort bloemenvaasje.
1: Ja, okay.
0: Een tip voor thuis, zeg ik.
1: Dan kan je hem daarna niet meer draaien. Dat is misschien wel...
0: Ernst-Jan probeert ze dan nog wel te draaien, hoor.
1: Die is daar gewend. Ja.
0: In 1909, de eerste Nijmeegse Vierdaagse gaat van start in september. Dat doen we tegenwoordig ietsjes eerder.
1: Ja, als het lekker warm is, dan gaan we.
0: 1979, de Ferris Brothers treden voor het eerst onder de naam In Excess op.
1: 79, hè?
0: Ja, 79.
1: Ja.
0: Ja, dat zal wel met die de eerste plaat zal wel de controversiële plaat, hè? White Boy. En,
1: dat zou zomaar kunnen.
0: 1985. Het wrak van de Titanic wordt op 3800 meter, mensen, 3800 meter diep.
1: Dan doe je oren wel zeer,
0: hoor. In het noorden van de Atlantische Oceaan ontdekt.
1: Zo.
0: We gaan even zoeken.
1: Ik zie hem.
0: En in 1985, Jopie Zoetemelk op zijn 38ste wordt hij wereldkampioen.
1: Ook leuk.
0: Wielrennen in Italië. Ja, Italië. Zeker. Hartstikke mooi.
1: Geweldig.
0: Volgende week, aanstaande zondag, kan Mathieu zijn grootste wens op zijn lijstje nog vervullen. Ik denk niet dat hij het gaat redden, hoor.
1: Dan gaat hij mountainbiken.
0: Dan gaat mountainbiken en dan gaat hij proberen vanaf de vijfde rij om naar de plekje 1 te gaan.
1: Maar ik sluit het niet uit.
0: Zeker. Maar het is ook gewoon mooi dat iemand iets uitspreekt en ook echt ervoor gaat.
1: En
0: dat dan ook gewoon
1: en vaak
0: door iedereen
1: ook
0: serieus genomen wordt. Ja, zeker. Maar als hij zou verliezen, zou hij ook niet zeggen... niet echt excuses vinden.
1: Nee. Hij gaat er wel
0: En voor. Als hij excuses wil zoeken, dan had hij meer wedstrijden moeten rijden. Dan had hij vooraan gestaan. Dan had hij meer kansen gehad.
1: Zo is het ook.
0: De muziekzender TMF stopt met uitzenden in Nederland in 2011. En in 2019 wint Charles Leclerc voor het eerst in zijn leven een GP. En dat is de GP van Spa-Francorchamps.
1: Ja, Pieter Maffay, hè? Makkai, die stond in de lijst.
0: Alles.
1: Maar,
0: Was ik af die wereld.
1: André Hazes. Die heeft er een uitstekende versie van gemaakt. Al zeg ik het zelf. Albert, die zingt nog heel even in het Duits. Ik zet hem zo uit, want we gaan heel even
0: Lieve
1: luisteren
0: Leute,
1: naar de basis.
0: Ik mag er erbij zijn.
1: Nou, succes, hè?

Nou. Ik wil enkel maar bij je zijn. Weer gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. Want geloof me. Niemand kan het winnen van jou.

0: Ja, dat is het origineel, hè?
1: Ja,
0: dat wist ik niet.
1: Nou, ik zat net even te zoeken. Lee Towers origineel. word je doorverwezen naar, Anita Temaier.
0: Ja, ook niet origineel.
1: Ook niet origineel. Dus het schijnt inderdaad, BZN, 1974 hebben ze dat geschreven, mensen.
0: Oké, okay. BZN?
1: Ja.
0: Ja, oké, okay, dat wist ik niet.
1: Dat brengt me gelijk bij de vraag van vandaag.
0: Ja.
1: Toen begon Mick Hucknall van Simply Red ook zich een beetje te trainen in het voortplanten. Want die schijnt ook heel veel mannen en vrouwen gehad te hebben.
0: Ja, die heeft hem niet versleten met plassen.
1: Dus
0: alleen,
1: Jacques, de vraag is voor vandaag. zijn dat er meer of minder dan 500?
0: Nou, daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Jacques is volgens mij wel ingevoerd.
0: Ja, dat is zeker waar.
1: In die scene daar.
0: Nee, die weet dat wel, denk ik.
1: Maar de jongen die al 27 jaar aan het wandelen is en aan het einde van zijn echte ronde, echt daadwerkelijke ronde om de wereld, moet hij nog één hindernis en dat is het kanaal overkomen.
0: Ja, en dat is lastig.
1: En dat wil hij niet wandelen doen, want daar heeft hij niet die gaves voor. Hè. Nee. Hij wil dat ook niet met een kano of een boot doen. Hij wil dat gaan zwemmen, maar er is een wachtlijst van 2 jaar en hij wil toch zijn moeder nog een keer zien.
0: Ja, daarom, dus dat gaat niet. Dus Around the World is
1: over moeders
0: een van
1: gesproken.
0: De
1: tussen Greta. Haakjes, moeder Greta, die heeft de rijles van afslag 11 gekregen.
0: Ja,
1: en
0: niet
1: die is per ongeluk beland voor bij Arie Tempel in de tuin. Ja. Arie Ferrari heet hij bij ons thuis.
0: Arie Ferrari.
1: Ze hebben de Arie Ferrari in de tuin geparkeerd bij Bitje Puk.
0: Ja, dat kan dus niet.
1: Maar daar is een mooie plaats van, mensen.
0: Zeker. Nooit te oud om te leren is dat.
1: Ondanks alle tips en adviezen zijn er toch 18 mensen met serieuze oogschade in het ziekenhuis of beland. Of in ieder geval opgenomen. En dat is de vraag of dat allemaal goed komt.
0: Eigenlijk
1: gingen de eclipse bekijken.
0: Ja. Niet handig, heel eigenwijs.
1: Niet handig, mensen. Nou, wij gaan er wel tussendoor.
0: We gaan er vandoor.
1: Ik ga proberen de Matthiezen en Kiezen op elkaar te houden.
0: Dat gaat lukken, Albert.
1: Ja, ik ben wel een paar steden molletjes straks tegen.
0: Volgende week zijn we er weer. Ja. En veel plezier met Jacques.
1: Tot later.
0: Bis bald.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC... en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: het hart van je radio.
1: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.

0: Luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van de Nederjam. Elke woensdagmiddag tussen 3 en 4 de beste hits van de afgelopen 6,5 decennia. Jawel, de jaren 60 tot en met nu. En dat hoorde je in het programma Nederjam. Wij zijn sinds eind juli bezig met deze zomerhit top 50. De allerbeste Nederlandse platen ooit uitgegeven op het gebied van zomerhits. Een top 50 die begonnen is de laatste woensdag van juli en de laatste woensdag van augustus. Oftewel vandaag komt hij tot de apotheose. Hadden we aan het eind van vorige week nog de nummer 11, de Venga Boys met Boom Boom, Boom Boom. En we komen ze nog een keer tegen, kan ik je vertellen. Vandaag beginnen we met de top 10. We tellen naar beneden van 10 naar nummer 1. Maar ik heb ook een mega overzicht voor je van alle 25 nieuw binnenkomers en de top 10. Dus je zit gerand tot de klok van 4 uur hier. En met je vieren we nog een keer de zomer. Het is hartstikke lekker weer buiten. Dus zomer is het zeker. Hey, we beginnen zo natuurlijk met de nummer 10.
1: Zomerradio. Zomerhit top 50. Megajam. Nieuw. 10. 1997.
0: Ja, plaatje 1997. En hij is nieuw binnengekomen in de lijst. Hij stond er vorig jaar niet in. Dus nieuw binnen op nummer 10. Het is de Sun Club en Fiesta, helemaal instrumentaal, hier in de Zomerhit Top 50.

0: plaat uit 1997, nieuw binnengekomen op nummer 10. En de Sunclap die heeft ook nog een keer een projectje gedaan met die Underdog Project. En die plaat krijgt horen de top 3. Dat was trouwens vorig jaar de nummer 1. Is dat nog zo? Blijf luisteren tot de 4 uur, want dan weet je alles.
1: Nummer 1, top 50. Mega Jam. 1998.
0: Ja, deze plaat die staat er natuurlijk elk jaar opnieuw in. Het is ook zo'n heerlijke zomerplaat. Hij is wel 3 plaatsen gezakt van nummer 6 naar nummer 9. De mannen zijn weer zo ongelooflijk populair. Acta en de Munnik na het hele festivalseizoen. Ook bij ons te horen hier bij Nederjam. Het regent zonnestralen uit 1998.

waar een live sensatie zijn ze, hoor. Ik heb ze veel gezien op de festivals. Hakde en de Munnik, het regent zonnestralen. Hun hoogste notering, volgens mij ook de enige dit jaar in de lijst. Op nummer 9, wel gezakt van 6. Hij krijgt dadelijk weer een nieuwe binnenkomer. Maar wat we eerst gaan doen is wat Bubbling Unders van dit jaar uit 2026. We beginnen met Cheerio.

Als je vorig jaar om dezelfde tijd in augustus naar deze luistert, dan denk ik dat hij erin staat hoor. Justin the Wild en Cheerio. Ik weet het bijna wel zeker. Dus een echte Bubbling Under. Volgend jaar erbij. En ik heb er natuurlijk nog zo eentje. Die kan er ook niet anders dan op een gegeven moment bij gaan komen. Bij de beste zomerrits aller tijden van Nederlandse bodem. Natuurlijk deze van Rutger van Barneveld. Wat een grote hit, zeg op dit moment. Zwoele zomernachten. De zon en de zee zien zakken.

0: Ja, dat was hem dan, hè. De tune die je kent van elke week. En het ging in het begin een paar keer mis. Maar het gaat nu helemaal goed. We hebben gewoon een karaoke versie. Dus dan kan ik er lekker doorheen praten. Maywoods, Rio. We zagen hem in de lijst. Kwamen we hem ook tegen. Maywoods en Rio. Was nieuw binnen op nummer 13 dit jaar. Maatje 1981. En je hoorde net natuurlijk de zon zien zakken in de zee. Rutger van Barneveld. Een zwoele zomernachten. Die op dit moment nog hoog in de hitparade staat. Dus dat wordt een zomerplaat. Om er rekening mee te houden die zou zomaar eens volgende week in de lijst erbij kunnen staan. Nou, wat gebeurt er nou precies met die lijst? Ik geef je nog één keer een overzicht van hoe die lijst tot stand komt. We pakken de meest recente hitparaders van Q-Music, 538 en Joe. Want die hadden allemaal zomerse hitparaders en die hebben door elkaar gehutseld. We geven puntjes en dan krijg je een groot Excel. En daar komt de volgorde van 50 tot 1 uit. Eigenlijk hetzelfde principe als de lijst die we het eind van het jaar doen. Dan heet hij de Nederhit Top 50. En dat is de beste producties ooit gemaakt van vaderlandse bodem. En dan pakken we natuurlijk de top 2000, Veronica's 3000 en de Q-Music 1000 en noem zo maar op. Dus hetzelfde principe, alleen dit zijn allemaal zomerplaten. En dat is toch, wat is er nou lekkerder dan deze heerlijke zomerse weken? We hebben natuurlijk fantastisch warm weer gehad om lekker zomerse platen op je radio te horen. Even gaan door met de lijst, want het leuke is dat we in de lijst toegekomen zijn aan de nieuwe. We hebben nog twee nieuwe binnenkomers in de top 10. Hoe bijzonder is dat? En de eerste die komt er nu aan.
1: Nummer 1, top 50, Megadjam 8, nieuw, 2021.
0: Ja, daar komt ie hoor. De nieuwe plaat op nummer 8. Mart Hoogkamer, een plaat uit 2021 alweer. Ik ga zwemmen. Ik ga zwemmen in de Bacardi Lemmer. Hier is Mart Hoogkamer, zoals ik zei, nieuw op 8.
2: In

0: Veel Nederlandstalig in de top 10 horen. Er zitten volgens mij 4 platen die Nederlandstalig zijn in de top 10. Dit is er eentje van, nieuw binnengekomen op nummer 8. Matje Hoogkamer en ik ga zwemmen. Hey, we krijgen de top 7 nog voor je. De volgende is weer Nederlandstalig.
1: Top 50. Megadance. 7, 1989.
0: Hoe leuk dat André Verduin ook in de lijst staat. Hè? Een van mijn absolute favoriete artiesten. En die heeft ook een zomerplaat gemaakt. Die heet Als de zon schijnt.
2: Als

Ja, dat was de hoogste nieuw binnenkomer op nummer 6. Dus hou je samba van Chris Cross, Amsterdam, Sophia Ryans en Tini Tempa. Hey, we gaan door naar nummer 5. En die is ook nieuw in de top 10 in ieder geval. Niet nieuw binnengekomen in de lijst. Maar van 21 naar nummer 5 natuurlijk André Hazes weer helemaal terug. Hij is ook zo populair. Hier is het plaatje Zomer uit 1991 op nummer 5. Oh,

je wordt hier toch vreselijk vrolijk van. André Hazes, ik heb de zomer in mijn bol. Het nummer Zomer uit 91 stond op nummer 5. En is daarmee de hoogst genoteerde Nederlandstalige plaat in deze zomerhit top 50. Nu alleen maar weer Engelstalige plaat. En op 4 de eerste dadelijk. En die blijft op 4 staan. Wild Styles en Niels Geuzebroek. En dat prachtige Year of Summer uit 2012 is de nummer 4 van de editie van dit jaar.

0: Ja, nu wordt het wel heel spannend. Dit was nummer 4 blijven staan. Wild Styles en Niels Scheusbroek. En lekker een beetje oversturen in die plaat. Year of the Summer. En op nummer 3 hebben we de nummer 1 van vorig jaar. Hoe is dat mogelijk? Dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 krijgen, Rax. Het is de Underdog Project. Samen met de Sun Club en de Summer Jam 2003. En die plaat kwam inderdaad uit 2003. Hier is nummer 3.
1: Nummer 1, top 50. Mega Jam 3.

is eigenlijk een combinatie tussen een Belgische en een Nederlandse productie. Underdog Project versus the Sun Club Summer Jam 2003. Ja, die plaat kennen we allemaal. Stond ook jarenlang op nummer 1 in deze lijst. En zakt dit jaar naar nummer 3. Nou, is dan de volgende plaat de nieuwe nummer 1? Nee, dat is het niet, want dat is de nummer 2. En die blijft er staan. Ik heb het over de formatie Teaspoon en Sex on the Beach. Een plaat uit 1997. Blijft staan op nummer

Hij bleef op nummer 2 staan dit jaar, dus niet de nieuwe nummer 1. Sex on the Beach van Teaspoon. Heb ik er nog eentje voor je te gaan, maar daarvoor krijgen we eerst een heel groot overzicht. Maar eerst nog een heel klein stukje, want daar hebben we tijd voor. Een kleine Bubbling Under. Ja, deze band van Pim Koopmans, ex-Kajak natuurlijk, en ons volgens mij ontvallen inmiddels. Hij maakte een band en die heette Diesel, die heette Sausalito Summer Night. Dus dat is ook een zomerplaat, dus we dachten, draaien we nog even een stukje van. En daarna komt het ultieme extreem lange overzicht met alle nieuwe binnenkomers en de top 10. Blijf bij ons dus, want de ontknoping komt er zo aan, maar hier eerst is Diesel.

Prachtige plaat van Diesel, Social Little Summer Night. Die verdient het om helemaal gedraaid te worden, ruim 5 minuten lang. Maar dat moeten we binnenkort doen, want ik heb me toch een partijenoverzicht voor je. En daar gaan we riemen vast, zou ik zeggen. Want het overzicht der overzichten van de afgelopen 5 weken. Druk ik nu op start. Ja, Bailando van Luna. Die was nieuw op nummer 47 in de lijst. En daarmee de eerste nieuw binnenkomer. We praten over eind juli, hè? Meer dan 4 weken geleden. Die was ook nieuw op nummer 46. Def Rhymes en Schudden. Zo heet die Stay van Chris Cross Amsterdam, Conrad Maynard en Sera. Nieuw op nummer 45. Ja, dat doen we best wel van Rolf Sanchez. We kwamen vaker tegen de lijst, maar deze was nieuw op nummer 44.

zitten we hier. En die is natuurlijk speciaal voor de afslag 11 presentatoren. Hier zijn Bluff en Gijke aan haar nieuw met Zoutelanden op 37. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. En zo heet die echte liefde is te koop. Samuel Welten kwam nieuw binnen op nummer 35.

Up Till Dawn on the Move van Lucas en Steve was nieuw binnengekomen op nummer 31. Ja, die grote meezinger van Marco Schuitenmaker, origineel van Mieke en vader Abraham Engelbewaarder, nieuw op 29.

Pak Rainbow in the Sky, nieuw binnengekomen op nummer 26. Een van mijn eerste singeltjes, wat leuk hè, 1978. Een van de oudste platen uit de lijst. Jaap Egmond, Surfers en Windsurfing, nieuw op 25.

0: En terug in die tijd van Yves Berends. Ze kwamen op nummer 17 tegen. Hartstikke nieuw in de lijst.
1: Ik heb je zo lang niet gezien. Hoe is ze nou?
0: Nog eentje voordat we de hele lijst, de hele top 10 met je doornemen. Nummer 13 nieuw. Maywood en Rio.

En op nummer 10, de enige instrumentale plaat in de lijst. Fiesta Sun Club. Nieuw op 10. We horen meerdere vandaag. Nummer 9 van 6. Acta en de Munnik. Het regent zonnestralen.

En we gaan ons opmaken voor de nieuwe nummer 1. Want de nummer 1 van vorig jaar die zat in nummer 3. Underdog Project versus The Sun Club en Summer Jam 2003. En dit was hem ook niet, want die stond vorig jaar 2 en dit jaar ook. Blijft er staan Teaspoon en Sex

0: Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to eat pizza.
1: Hey, deze keer gaan ze niet met de bus, maar gaan ze volgens mij naar Ibiza met het vliegtuig. De Venga Boys, de familie.

0: Ja, je hoorde ze allemaal hier van 50 tot en met nummer 1 in de afgelopen 5 woensdagmiddagen. Echt, de zomer zijn we doorgekomen met de zomerhit top 50 van Nederjam. En net op nummer 1 natuurlijk, van 3 afkomstig, de Venga Boys. Een plaat uit 1999, We're Going to Ibiza. Ik had het eerder al genoemd, het is Dansky en DJ Del Mundo, oftewel Dennis van der Driessen en Wessel van Diepen. Dat waren de mannen erachter en ze treden nog steeds op, want volgens mij bij de recentelijk gehouden Pride waren ze er ook weer bij. Dus hartstikke mooi. Ik hoop dat je ervan genoten hebt trouwens. Om samen met mij door de hele lijst heen te gaan en de zomer op deze manier te beleven. Bedankt daarvoor. Volgende week weer een reguliere Nederjam met de Nederrecennie en alles wat dat maar in zich heeft. Hartelijk dank voor het luisteren weer vandaag. Een fijne tweede helft van de week. En ik hoop elkaar dat we elkaar volgende week weer horen. Hierna Carmen met heerlijke Nederlandstalige muziek. West-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in het midden van het land. Onder andere file op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderlo is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. Ook op de A12 de andere kant op, Duitse grens Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Daardoor ook file op de A50 Apeldoorn-Arnhem vanaf Hoenderlo tot knooppunt Waterberg ook een kwartier oponthoud. En verderop op de A50 richting het zuiden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef is de vertraging ook nog een kwartier door een ongeluk. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort iets meer dan 10 minuten vertraging.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Vanaf maandag gaat de Hoorsterweg in Ermelo bijna 4 weken dicht voor onderhoud. Dat gebeurt tussen de Klinkertlaan en de rotonde Oude Nijkerkerweg Kolbaanweg. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met vrijdag 25 september. Het voetpad blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk. Voor automobilisten worden omleidingsroutes ingesteld. De gemeente waarschuwt weggebruikers voor extra reistijd en adviseert rekening te houden met de werkzaamheden bij het plannen van een route. De werkzaamheden maken deel uit van het onderhoud aan de verkeersinfrastructuur in Ermelo. Stichting Schapendrift Ermelo ontvangt €24.000 van de Rabobank voor de renovatie en uitbreiding van het helofietenfilter op het terrein. Het ecologische systeem zuivert afvalwater met behulp van zand- en moerasplanten. Het bestaande filter is bijna 25 jaar oud en voldoet door de toegenomen bezoekersaantallen niet meer. Omdat de gebouwen van de stichting niet zijn aangesloten op het gemeentelijk riool, is het systeem noodzakelijk voor de waterzuivering. De financiële bijdrage is beschikbaar gesteld door de ledenraad van de Rabobank Randmeren. Met de bijdrage kan de stichting de geplande renovatie uitvoeren. En tot slot, Liander start dit najaar met de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Ermelo. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit door onder meer elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen. Op verschillende locaties worden nieuwe kabels onder de grond aangelegd en elektriciteitshuisjes geplaatst. Hiervoor gaan tijdelijk straten en stoepen open. De werkzaamheden kunnen daardoor verkeers- en omgevingshinder veroorzaken. Op 1 en 8 september houdt de gemeente Ermelo informatieavonden voor inwoners. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop. Machtig mooie mega meezingers en smartlapperij. En dat een heel uur lang.

Nooit maak ik meer die fout. Ben met jou nog getrouwd. Laat het altijd zo blijven. Wat ook een ander je zegt.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat zo'n 100 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Bemmel ook een kwartier extra reistijd. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os verderop bij knooppunt Bankhoef ook 10 minuten. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Presikhaven is de vertraging ook nog 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg een kwartier extra reistijd. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Andelst en knooppunt Ressen is de vertraging nu 25 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er overigens wel weer vrij. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. We like the music, we like the...

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Zaterdag vindt de 33e editie plaats van het truckfestijn Putten en Ermelo. Om 10:30 ochtends vertrekt een stoet van zo'n 120 vrachtwagens. Dat gebeurt vanaf de manege in Putten voor een route door de twee gemeenten. Tijdens het evenement rijden mensen met een beperking mee in de vrachtwagens. Ook politie, brandweer en legervoertuigen maken deel uit van een stoet. De route voert onder meer door het centrum van Putten en Ermelo. Verkeersregelaars begeleiden het konvooi om de doorgang zo veilig mogelijk te laten verlopen. Na afloop wordt de truckfestijn afgesloten op de manege in Putten. Bij restaurant De Nieuwe Lotus aan het Flevoplein in Zeewolde is dinsdagochtend vroeg een explosie geweest. Daarbij raakte de voordeur van het restaurant beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie, de EOD, hebben dinsdagochtend onderzoek gedaan bij het pand. Het restaurant werd daarvoor tijdelijk afgezet. Over een mogelijk motief voor de aanslag is nog niets bekend. De politie vraagt getuigen en mensen met relevante camerabeelden om zich te melden. En tot slot, DVS 33 Ermelo gaat zaterdag op bezoek bij ACV in Assen voor de derde speelronde van de derde divisie A. De Ermeloers zijn na twee wedstrijden nog puntloos en willen de moeizame competitiestart in het uitduel ombuigen. De selectie onderging afgelopen zomer beperkte wijzigingen. Middenvelder Sven van Doorn en aanvaller Lars Pitt kwamen over van HHC Hardenberg. Vleugelaanvaller Jesper Middelkamp maakte de overstap vanaf SVZW. Vanuit de eigen jeugd werden Marlijn Verdoorn en Patrick Verhoef van de selectie toegevoegd. De wedstrijd begint zaterdag om 2:30 op Sportpark ICT Specialist in Assen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Veluwe FM.

0: you, look what you just made me do.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

stil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Zonder.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycott. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu korter. Er zijn er nog maar een paar die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar sta je nog 10 minuten in de file tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg ook nog 10 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de verdraging nog een kwartier. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu korter. Er zijn er nog maar een paar die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar sta je nog 10 minuten in de file tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knapend Waterberg ook nog 10 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knapend Valburg en Ravenstein is de vertraging nog een kwartier. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. DVS 33 Ermelo gaat zaterdag op bezoek bij ACV in Assen voor de derde speelronde van de derde divisie A. De Ermeloers zijn na twee wedstrijden nog puntloos en willen de moeizame competitiestart in het uitduel ombuigen. De selectie onderging afgelopen zomer beperkte wijzigingen. Middenvelder Sven van Doorn en aanvaller Lars Pitt kwamen over van HHC Hardenberg. Vleugelaanvaller Jesper Middelkamp maakte de overstap vanaf SVZW. Vanuit de eigen jeugd werden Marlijn Verdoorn en Patrick Verhoef aan de selectie toegevoegd. De wedstrijd begint zaterdag om 2:30 op Sportpark ICT Specialist in Assen. Bij restaurant De Nieuwe Lotus aan het Flevoplein in Zeewolde is dinsdagochtend vroeg een explosie geweest. Daarbij raakte de voordeur van het restaurant beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie, de EOD, hebben dinsdagochtend onderzoek gedaan bij het pand. Het restaurant werd daarvoor tijdelijk afgezet. Over een mogelijk motief voor de aanslag is nog niets bekend. De politie vraagt getuigen en mensen met relevante camerabeelden om zich te melden. En tot slot, Liander start dit najaar met de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Ermelo. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit door onder meer elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen. Op verschillende locaties worden nieuwe kabels onder de grond aangelegd en elektriciteitshuisjes geplaatst. Hiervoor gaan tijdelijk straten en stoepen open. De werkzaamheden kunnen daardoor verkeers- en omgevingshinder veroorzaken. Op 1 en 8 september houdt de gemeente Ermelo informatieavonden voor inwoners. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Veluwe FM. Try me out, please baby, try me out. Just take a chance on me, cause I wanna be yours. Try me out, if you just try me out. I'll be the girl for you, huh?

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaghebber Ewout Kiefiet.
2: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
1: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. In Ermelo zijn hulpdiensten dinsdagochtend uitgerukt voor een reanimatie aan de Horsterweg. De melding kwam rond 11:15 binnen bij de alarmcentrale. Naast meerdere ambulances en de brandweer werd ook de traumahelikopter ingezet. Die arriveerde een aantal minuten na de eerste melding. Over de toestand van het slachtoffer is vanwege privacyredenen geen informatie bekendgemaakt. Ook is onduidelijk wat de aanleiding voor de medische noodsituatie was. Vanaf maandag gaat de Horsterweg in Ermelo bijna 4 weken dicht voor onderhoud. Dat gebeurt tussen de Klinkertlaan en de rotonde Oude Nijkerkerweg Kolbaanweg. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met vrijdag 25 september. Het voetpad blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk. Voor automobilisten worden omleidingsroutes ingesteld. De gemeente waarschuwt weggebruikers voor extra reistijd en adviseert rekening te houden met de werkzaamheden bij het plannen van een route. De werkzaamheden maken deel uit van het onderhoud aan de verkeersinfrastructuur in Ermelo. En tot slot, zaterdag vindt de 33e editie plaats van het truckfestijn Putten en Ermelo. Om 10:30 ochtends vertrekt een stoet van zo'n 120 vrachtwagens. Dat gebeurt vanaf de manege in Putten voor een route door de twee gemeenten. Tijdens het evenement rijden mensen met een beperking mee in de vrachtwagens. Ook politie, brandweer en legervoertuigen maken deel uit van een stoet. De route voert onder meer door het centrum van Putten en Ermelo. Verkeersregelaars begeleiden het konvooi om de doorgang zo veilig mogelijk te laten verlopen. Na afloop wordt de truckfestijn afgesloten op de manege in Putten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.
5: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio. Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello? Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. Een roeiboot van een Harderwijkse roeivereniging is dinsdagavond op het Wolderwijd vol water gelopen. De brandweer en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, de KNRM, kwamen in actie om de opvarenden te helpen. De roeiers wisten de boot zelf naar een ondiep gedeelte van het Wolderwijd te roeien. Daar wachten ze op de komst van de hulpdiensten. De KNRM nam de roeiers vervolgens mee en bracht hen veilig naar de Harderhaven. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Waardoor de roeiboot vol water liep, is onbekend. De bouw van 101 woningen in Ermelo komt mogelijk in de problemen door een juridische kwestie rond het nieuwe sportcentrum. De gemeente wil stikstofruimte van twee voormalige sportaccommodaties inzetten voor woningbouw, maar die aanpak blijkt volgens recente berichtgeving niet toegestaan, meldt Dagblad en Stentor. De krant schrijft dat de gemeente de stikstofruimte van oude sportlocaties wilde gebruiken om de woningbouwplannen mogelijk te maken. Omdat de betreffende sportaccommodaties al waren gesloten, kan die ruimte echter niet op deze manier worden ingezet. Door de juridische onzekerheid bestaat het risico dat de woningbouwplannen vertraging oplopen of zelfs moeten worden aangepast. En tot slot, Stichting Schapendrift Ermelo ontvangt 24.000 euro van de Rabobank voor de renovatie en uitbreiding van het helofietenfilter op het terrein. Het ecologische systeem zuivert afvalwater met behulp van zand- en moerasplanten. Het bestaande filter is bijna 25 jaar oud en voldoet door de toegenomen bezoekersaantallen niet meer. Omdat de gebouwen van de stichting niet zijn aangesloten op het gemeentelijk riool, is het systeem noodzakelijk voor de waterzuivering. De financiële bijdrage is beschikbaar gesteld door de ledenraad van de Rabobank Randmeren. Met de bijdrage kan de stichting de geplande renovatie uit...
5: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Liander start in najaar met de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Ermelo. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit door onder meer elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen. Op verschillende locaties worden nieuwe kabels onder de grond aangelegd en elektriciteitshuisjes geplaatst. Hiervoor gaan tijdelijk straten en stoepen open. De werkzaamheden kunnen daardoor verkeers- en omgevingshinder veroorzaken. Op 1 en 8 september houdt de gemeente Ermelo informatieavonden voor inwoners. Bij restaurant De Nieuwe Lotus aan het Flevoplein in Zeewolde is dinsdagochtend vroeg een explosie geweest. Daarbij raakte de voordeur van het restaurant beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie, de EOD, hebben dinsdagochtend onderzoek gedaan bij het pand. Het restaurant werd daarvoor tijdelijk afgezet. Over een mogelijk motief voor de aanslag is nog niets bekend. De politie vraagt getuigen en mensen met relevante camerabeelden om zich te melden. En tot slot, DVS 33 Ermelo gaat zaterdag op bezoek bij ACV in Assen voor de derde speelronde van de derde divisie A. De Ermeloers zijn na twee wedstrijden nog puntloos en willen de moeizame competitiestart in het uitduel ombuigen. De selectie onderging afgelopen zomer beperkte wijzigingen. Middenvelder Sven van Doorn en aanvaller Lars Pitt kwamen over van HHC Hardenberg. Vleugelaanvaller Jesper Middelkamp maakte de overstap vanaf SVZW. Vanuit de eigen jeugd werden Marlijn Verdoorn en Patrick Verhoef van de selectie toegevoegd. De wedstrijd begint zaterdag om 2:30 op Sportpark ICT Specialist in Assen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
6: Leuk dat je luistert.
7: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies, met oldies uit vervlogen tijden.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen, maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het groene hart van je radio. 24 uur per dag voor Ermelo en Putten. Dit is Veluwe FM. Zet je radio hard, want...
1: It's time for the love zone.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: the, and that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Weet jij maar nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Een roeiboot van een Harderwijkse roeivereniging is dinsdagavond op het Wolderwijd vol water gelopen. De brandweer en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, de KNRM, kwamen in actie om de opvarenden te helpen. De roeiers wisten de boot zelf naar een ondiep gedeelte van het Wolderwijd te roeien. Daar wachten ze op de komst van de hulpdiensten. De KNRM nam de roeiers vervolgens mee en bracht hen veilig naar de Harderhaven. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Waardoor de roeiboot vol water liep, is onbekend. Stichting Schapendrift Ermelo ontvangt 24.000 euro van de Rabobank voor de renovatie en uitbreiding van het helofietenfilter op het terrein. Het ecologische systeem zuivert afvalwater met behulp van zand- en moerasplanten. Het bestaande filter is bijna 25 jaar oud en voldoet door de toegenomen bezoekersaantallen niet meer. Omdat de gebouwen van een stichting niet zijn aangesloten op het gemeentelijk riool, is het systeem noodzakelijk voor de waterzuivering. De financiële bijdrage is beschikbaar gesteld door de ledenraad van de Rabobank Randmeren. Met de bijdrage kan de stichting de geplande renovatie uitvoeren. En tot slot, bij restaurant De Nieuwe Lotus aan het Flevoplein in Zeewolde is dinsdagochtend vroeg een explosie geweest. Daarbij raakte de voordeur van het restaurant beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie, de EOD, hebben dinsdagochtend onderzoek gedaan bij het pand. Het restaurant werd daarvoor tijdelijk afgezet. Over een mogelijk motief voor de aanslag is nog niets bekend. De politie vraagt getuigen en mensen met relevante camerabeelden om zich te melden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het leven.

terwijl je zelf misschien zou denken dat je daardoor juist verzaakt. Maar in het woud van alle fouten, lieverd, sta je nooit alleen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Om voor even te ontsnappen aan de alledaagse sleur. Om weer met zelfgekozen potloden je leven in te kleuren. Met het risico om soms buiten de lijntjes om te gaan, maar met de zekerheid om

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetballers van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.